In Scheveningen staat een visrokerij in brand. Het gebouw staat volledig in lichterlaaien en mensen in de buurt hebben last van de rook. Meerdere huizen zijn dan ook ontruimd. Wie niet naar buiten hoeft, krijgt het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan in de visrokerij in Scheveningen. Zwitserland gaat vandaag naar de stembus om te beslissen over een maximum aantal inwoners. Het wordt gezien als het meest spannende referendum in tientallen jaren. De Zwitserse Volkspartij deed het voorstel omdat er geen plek meer is op de weg, in de treinen en op de huizenmarkt. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Marokko is het WK voetbal begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Brazilië. Vooral het eerste half uur was Marokko de betere ploeg en kwam het op voorsprong door Ismaël Saibari. De PSV'er scoorde zijn eerste doelpunt ooit op een WK. In blessuretijd was Marokko nog dicht bij de winst. Op dit moment begint de wedstrijd Haiti-Schotland. En het Nederlands elftal begint vanavond met Bart Verbruggen als keeper aan de wedstrijd tegen Japan. Die raakte maandag geblesseerd in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan, maar dat bleek snel voorbij. Memphis Depay is ook fit en start in de basis. Koeman noemde hem een belangrijk onderdeel van een eventueel succes op het WK. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is bewolkt met kans op een buitje. Ook overdag veel bewolking, maar dan is er ook ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden. Alleen aan zee waait het hard.

Meerdere huizen in Scheveningen zijn ontruimd door een grote brand in een visrokerij. Er is niemand gewond geraakt, maar de brand is nog niet onder controle. De hoeveelheid rook die vrijkomt bij de brand wordt wel minder. Mensen die wel thuis konden blijven krijgen het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Een Duitse minister heeft officiële teksten laten schrijven door AI en dat wordt hem niet in dank afgenomen. Het is extra gevoelig omdat het gaat om de minister van Digitale Zaken. Hij vindt dat we moeten leren om met AI te werken en dat hij daarin zelf het goede voorbeeld wil geven. Maar critici zeggen dat hij de teksten niet heeft gecontroleerd. Oud-premier Orbán van Hongarije hoopt dat hij volgend jaar wordt opgevolgd door de nieuwe generatie. Hij is voor 1 jaar herkozen als partijleider, omdat er geen andere kandidaten waren. Orbán nam in een speech de schuld op zich voor de verkiezingsnederlaag in april. Daardoor kreeg Hongarije na 16 jaar met Peter Madjar een nieuwe premier. En het team van Curaçao heeft veel vertrouwen in hun WK-debuut. Iedereen is fit en aanvoerder Leandro Bacuna denkt dat Curaçao iedere tegenstander pijn kan doen. Bondscoach Dick Advocaat verwacht dat Duitsland vanavond de dominante ploeg is. Maar in Nederland winnen amateurs ook wel eens van profs, zei Advocaat. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt een bewolkte dag met af en toe ruimte voor de zon. Aan zee kan het hard waaien. Het wordt 19 graden.

0: 5 uur.
1: De brandweer verwacht in Scheveningen nog wel even bezig te zijn om een grote brand te blussen. Die ontstond vannacht in een visrokerij. De meeste vlammen en rook zijn al verdwenen, maar er moet nog het een en ander gesloopt worden om de brand helemaal uit te krijgen. Meerdere huizen in de buurt werden ontruimd. Zo'n 400 mensen uit een flat in Amsterdam-Osdorp konden vannacht voor het eerst weer thuis slapen na de explosie van donderdagnacht. Ze moesten toen 's nachts hun huis uit nadat de sportschool onder hun flat deels instortte. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Er zijn inmiddels 3 verdachten opgepakt. Noord-Korea gaat zijn kernwapens nooit inleveren. Die reactie gaf de regering in Pyongyang op een bijeenkomst van Zuid-Korea, Japan en Amerika. Die landen hebben in Tokio gesproken over de kernwapens van Noord-Korea en dat die allemaal moeten verdwijnen. Pyongyang zegt dat de kernwapens nodig zijn om de regio veilig te houden. En op het WK voetbal zijn de wedstrijden van gisteravond en vannacht geëindigd in een 1-1 gelijk spel. Qatar pakte tegen Zwitserland daarmee voor het eerst in de geschiedenis een punt op een WK. Marokko speelde ook met 1-1 gelijk tegen Brazilië. Vooral het eerste half uur was Marokko oppermachtig, maar ze hadden ook nog kunnen winnen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt een bewolkte dag met af en toe ruimte voor de zon. Aan zee kan het hard waaien, het wordt 19 graden.

0: 6 uur.
1: Bij een visrokerij in Scheveningen heeft vannacht een grote brand gewoed. Meerdere huizen in de buurt werden ontruimd, maar de meeste mensen konden na een paar uur weer terug. Om de brand te blussen moesten delen van het gebouw gesloopt worden. Brandweer blijft nog wel een paar uur bezig met slopen en nablussen. Zwitserland gaat vandaag naar de stembus om te beslissen over een maximum aantal inwoners van 10 miljoen. Het wordt gezien als het meest spannende referendum in tientallen jaren. De Zwitserse partij kwam er mee omdat er geen plek meer is op de weg, in de trein en in steden. In de praktijk draait het vooral om immigratiebeperkingen. De Duitse minister van Digitale Zaken ligt onder vuur om het gebruik van AI. Hij zou er officiële teksten mee hebben geschreven, volgens experts, zonder ze te controleren op fouten. De Duitse minister vindt dat we AI moeten leren gebruiken, en daarin wil hij als minister van Digitale Zaken zelf het goede voorbeeld geven. En op het WK voetbal heeft Schotland met 1-0 gewonnen van Haiti. Beide landen hebben weinig ervaring op een WK. Schotland was er voor het laatst bij 1998 en Haiti in 1974. In diezelfde groep heeft Marokko vannacht met 1-1 gelijk gespeeld tegen Brazilië. Het eerste half uur was Marokko oppermachtig. Ze hadden kansen om te winnen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt een bewolkte dag met af en toe ruimte voor de zon. Plaatsen kan een bui vallen en aan zee kan het hard waaien. Het wordt 19 graden.
0: Vanaf morgen de 80's en 90's top 1500.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
7: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja.
10: Serieus?
9: Oh,
10: wat een geld.
11: 18.000. Wat verdikken me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Omdat je mijn favoriete papa bent.
14: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
16: Oranje. Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
17: Boost yourself. We denken na over een koophuis.
18: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
17: Bart, met die loopgroep?
18: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
19: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
20: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
21: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
22: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
23: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
24: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.

0: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker.
3: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
8: Hakje dag!
9: Je hebt deals en je hebt Doei-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
13: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
12: Zo geregeld. 123inkt.nl.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Op zoek naar een spreker voor een klantendag? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
16: Goedemorgen!
17: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
18: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
19: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
20: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
22: 10 tenders alsjeblieft.
23: Ja, dat is dan €8.
22: Hè? 8? Oké.
24: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
25: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
26: Waar broer en zus voor je gaan zingen, zometeen ook Fleetwood Mac komt eraan. En nu het nieuws van 7 uur. En dat krijg je van Ronald Remmelswaan.
27: Zwaar gewonden bij een schietpartij in Zuid-Laren vanochtend vroeg. Het schieten was in of vlakbij een huis, dat is nog niet helemaal duidelijk, meldt RTV Drenthe. Er is iemand aangehouden. Waarom er is geschoten is nog niet bekend. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. In Scheveningen was vannacht brand in een visrokerij. De brandweer is nog aan het nablussen en sloopt een deel van het pand om er goed bij te kunnen. Tientallen mensen moesten hun huis uit, maar een deel is alweer terug. Wie nog niet naar huis kan, wordt opgevangen in een buurthuis. Er vielen geen gewonden. Topscorer van Oranje, Memphis Depay, is weer fit en speelt vanavond tegen Japan. Onze eerste wedstrijd op het WK. Bondscoach Koeman noemt hem van groot belang voor het succes. In de voorbereiding kwakkelde hij nog met zijn dijbeen. Ook doelman Bart Verbrugge was kort geblesseerd, maar doet vanavond ook weer mee. En in New York hossen de mensen uitzinnig door de straten in blauw met oranje shirts, de kleuren van basketbalteam de New York Knicks. Die zijn net kampioen geworden voor het eerst in meer dan 50 jaar. Het lied Empire State of Mind van Jay-Z en Alicia Keys is een officiële clublied en is al dagen een hit op de streamingdiensten. Het Radio 10 weer door Weer Online. Eerst nog een paar buien, vanmiddag zo goed als droog. Dan afwisselend wolken en zon en wordt het 16 tot 19 graden. Aan de kust waait het flink.
0: Okay, let's go.
1: Vanaf morgen de 80s en 90s top 1500.

0: Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow.
1: Ja, ja, goedemorgen.
0: Met Sil van Stoet. Oh,
1: ja. Sorry Erik, goedemorgen, welkom. Even wakker worden nog. Het is een hele gekke nacht geweest. Ik ben veel wakker geweest. Misschien een beetje zenuwachtig. Volgende week zondag ben ik jarig. Ook 51, misschien is dat het wel. Zou kunnen. Maar goed, of het heeft met de maanstand te maken, hoor je ook wel eens. De volle maan. Was volle maan? Ik heb geen idee. Nou goed, welkom bij jouw Radio 10 op je zondagochtend. Weekend Ochtendshow. Vandaag is het Wereld Bloeddonordag. Ja, zoveel respect voor alle bloeddonoren van Nederland. Misschien wel leuk om even over na te denken. Was nou een leuk wijsje uit je hoofd wat met dat onderwerp te maken heeft? Met bloed, met blad. Denk aan... Dat mag ook een titel zijn van een plaat.

verzamel CD. Ivy's Greatest Hits. Mijn dochter vindt het een leuke plaat. Jessie J. B.O.B. En prijskaartje het plaatje. Ja, ik zei dat ik slecht had geslapen. Misschien ben ik dat zelf ook wel. Veel wakker geweest. Ik ben nog een keer naar beneden gegaan. Even een boterhammetje eten. Ik dacht, misschien is dat het. Maar het bleek inderdaad volle maan te zijn. Dus ja, dat zijn dan toch misschien onbewust op je gestel invloed te hebben. Ik ben heel benieuwd of jij ook slecht hebt geslapen. Laat dat even weten. En ondertussen is er ook een wijsje binnengekomen. Want het is vandaag Wereldbloeddonordag. En ik vroeg haar, heb je nog een gepast wijsje voor?

0: Jon komt met een leuke suggestie.
1: Goedemorgen, Stoetje.
0: Hallo.
1: Is bloed, zweet en tranen misschien leuk? Ook in het kader van vanavond natuurlijk, het Nederlands elftal. Die gaan gewoon binnen met bloed, zweet en tranen weliswaar, denk ik. Maar goed, ik hoor het wel.
0: Nou, een hele goede suggestie. Vanavond tegen Japan, hè, gaat het plaatsvinden. Volgens mij begint de wedstrijd pas om 10:00, dus dat wordt nachtwerk. Hè? Laten we vast een beetje in de stemming komen. Huppelijer! Hier is Hazes bij Radio 10.

0: Queen en How You Van Jackson, let even op.
1: Radio 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Komende week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.

0: Bouwbedrijf.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Oh, wat een goal!
5: Goal?
6: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Jij gebruikt energie.

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
2: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Hey Sylvain, goedemorgen. Wat fijn om te horen dat er meer mensen slecht geslapen hebben. Ik heb ook elk uur gezien en om 6 uur maar opgestaan. Groetjes van Noortje. Noortje, dank voor je appje. En de Fundy Koek, Sandra, die zegt goedemorgen Sylvain. Ook slecht geslapen hoor. Maar ik heb wel de wekker gezet en zijn gisteren verhuisd. Dus eerst een nachtje in het nieuwe huis. Nou, gefeliciteerd met jullie nieuwe huis. Laten we even kijken naar het weer voor vandaag. Eerst nog een paar buien, maar vanmiddag zo goed als droog. Ja, la, la, la. En zon, het wordt ongeveer 19 graden. Aan de kust waart het flink, dan weet je dat. Stel door naar de headlines. Ja, ik ben helemaal in de WK-stemming alvast, hè. Jeroen Remmelswaan, goedemorgen.
12: Goedemorgen. In Scheveningen zijn vannacht tientallen mensen hun huis uitgehaald om een brand in een haringbedrijf. Was veel rook en ook een ontploffing. Niemand raakte gewond, wel werd een NL-alert verstuurd. De Zwitsers kunnen vandaag naar de stembus voor een referendum. Vraag is of ze meer dan 10 miljoen inwoners willen hebben. Het aantal inwoners groeit hard en dat komt vooral door migratie. En op het WK voetbal heeft Marokko in zijn eerste wedstrijd stand gehouden tegen Brazilië. Het werd 1-1. PSV'er Sarbari scoorde voor Marokko. Ook oudspeler Mazraoui stond in de basis.
11: Ja, dankjewel voor deze update. Zometeen je lacht om 7:50. En deze ochtend is Esther van der Voort aan de beurt. Ze is een stand-up comedian. Heb je nog nooit eerder gedraaid? Echt de moeite waard, hoor je zometeen.
13: Sylvain Stoet.

0: Heb je hem wel eens live zien optreden, Ed Sheeran? Ben je wel eens naar zijn concert geweest, toevallig? Ik heb hem een paar jaar geleden voor het laatst gezien in de Arena. De Johan Cruijff Arena, daar trad hij op. En het is leuk om te zien, want dan laat hij ook zien hoe hij met zo'n loopmachine werkt. Weet je, dan begint hij gewoon met één gitaartje, of met één geluidje, of met één drum. En dat gaat hij dan een loopje maken, en dan komt er steeds een ding bij. Ja, dat is fantastisch. Bad Habits hoor je bij Radio 10.
1: Je lacht om 7:50.
0: Nou, kijk eens op je smartphone. 7:30, hè? Ja, strak programma dit, hè? Later deze ochtend gaat de phone in open. Je weet nooit wie er belt. Dat is alles spannend. Nu tijd om even een stukje cabaret te geven. En dat is van deze dame, Esther van der Voort. Zij heeft momenteel een show in het land, bijna over uitverkocht. Mama probeert ook maar wat, heet het. Ze staat de komende week in... even kijken hoor, staat ze? In Amsterdam, over Schiedam, weer Amsterdam. De Southend Comedy Club. Stand-up comedian doet ze. En ja, een leuke show. Ja, en je moet ook weten, ze heeft een hondje. En het hondje was een keertje weggelopen.
2: Maar nou, op een gegeven moment ging de bel zo. En ik doe open, staat die hond voor de deur. Ik denk, dat is raar voor een Jack Russell. Ja, van een herder snap ik dan nog, maar van een Jack Russell is een heel en springen, toch? Stond er zo een paar stappen achter, stond er een boa. En die zegt, mevrouw, is dit uw hond? Ja, die hond is van mij. Ja, zegt, die liep los door de wijk. Ik zeg, ja, dat kan. Ze zegt, ja, ben hem helemaal 1,5 uur lang achterna gelopen om te kijken waar hij woont. Die zegt, nou, is hartstikke lief, maar hij kan dat ook zelf. Niet gehoeven. Zegt ze, ja, maar wacht even, hij heeft gekakt. U heeft opruimplicht. Ik zeg, ja, dat is waar, zeg maar, waar het ligt, ga ik het even opruimen. Zegt ze, dat heb ik ook al gedaan. Ik zeg, nou, dat is mooi. Dankjewel, fijne dag. Zegt ze, nee, u krijgt er een boete voor. Ik zeg, nou, ja, op zich prima. Dus zij begint zo, zegt ze, mevrouw, wat is uw naam? Ik zeg, Esther van der Voort. Zegt ze, oké. Weet u dat ik een buitengewoon opsporingsambtenaar ben? Ik zeg, ja, je hebt net 1,5 uur achter mijn hond aangelopen en zijn scheid opgeruimd. Buitengewoon. Ik ben, als iemand er naar vraagt, zal ik onmiddellijk beamen. Toen zei ze, mevrouw, weet u dat u het recht heeft om te zwijgen? Ik zeg, ja, ik weet het, maar je maakt het me verdomd moeilijk. Dat even vaststellen. En toen zei ze echt, legendarisch, toen zei ze, mevrouw, ja, mooi zo, uw naam heb ik. En wat is uw adres?

grote vraag. Ik denk het wel, hoor. Want deze plaat was 98. Dus het zou kunnen. Want morgen start die. De 80s en 90s top 1500. En de Cher verdient daar ongetwijfeld een plekje in. Deze man trouwens ook, hè. Meerdere malen, denk ik. Toch? Purple Rain, nu bij Radio 10.

0: De phone in weer open. Nummer ga ik je vergeven. Als je denkt van nou, ik wil even iets kwijt. Ik heb iets belangrijks te melden. 0909-300-1010. Die laatste twee zijn makkelijk, hè? Van Radio 10, 2 keer 10. Dus 0909-300-1010.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: De Holland & Barrett dagen zijn begonnen. Dit is onze grootste sale van het jaar. Verwen jezelf met kortingen tot wel 70%. Mis het niet, voorwaarden van toepassing.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
10: Hoeg, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: 18 plus, speelbewust.
13: Ja.
10: Echt serieus?
13: Oh,
10: wat een geld.
13: 18.000.
14: Godverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
17: Dat gaan we vieren.
16: Aldi.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus, speelbewust.
16: Nog meer voordeel scoren bij Aldi. 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen.
17: Dat gaan we vieren.
16: Aldi.
18: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008. Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
19: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op ANWB.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
20: Omdat je mijn favoriete papa bent.
21: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
19: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
13: zolder.
14: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
13: Hoe dan?
14: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
22: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
0: Waar je zometeen Hall & Oates krijgt en ook de Pet Shop Boys komen eraan. 8:02. Tijd voor het nieuws van Radio 10. Hier is Ronald Remmelswaan.
23: Steeds meer gemeenten vinden het goed dat de horeca langer open blijft om het WK voetbal te kijken. Ruim de helft zegt nu ja. Van de 4 grote steden is ook Utrecht om. De meeste wedstrijden beginnen voor ons laat in de avond of in de nacht. Vanavond speelt Nederland zijn eerste wedstrijd tegen Japan om 10:00. Op het WK voetbal heeft Marokko een punt overgehouden aan zijn eerste wedstrijd tegen Brazilië. Ze kwamen zelfs op voorsprong door een goal van PSV'er Sarbari, maar het werd 1-1. Ook oud-Ajax-speler Mazraoui stond in de basis. Bij Oranje is Memphis weer fit en speelt vanavond mee tegen Japan. In Scheveningen moesten vannacht tientallen mensen hun huis uit omdat er brand was in een haringgroothandel en rokerij. Er was inderdaad veel rook, zoveel dat er een NL-alert is verstuurd. En er was ook een ontploffing. Niemand raakte gewond en de brand is geblust. Brandweer moest een deel slopen om erbij te kunnen. En een uniek referendum vandaag in Zwitserland. Vraag is of ze meer dan 10 miljoen inwoners willen. In 2035 kan het zover zijn, vooral door migratie. De meeste partijen zijn voor een maximum, niet alleen de rechtse. Meer mensen kan Zwitserland niet aan, zeggen ze. Het OV is te druk en er zijn geen huizen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Stapelwolken en af en toe schijnt de zon vandaag. Vooral in het noorden en oosten van een paar buien. En het wordt 16 tot 19 graden.
24: Vanaf morgen de 80s en 90s top 1500.

0: Del Hall, John Oates en Man Eater bij Radio 10.
1: Ja. Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow.
0: Ja.
1: Met Sil van Stoet.
0: Ja, goedemorgen. 11:08. Het is tijd om de phone in open te gooien. Hij is al open zelfs. 0909-310-10. Als je even iets belangrijks wilt melden, dan ben je welkom. Lijn 1 is al ingeprikt. Radio 10 met Sil van goedemorgen.
2: Met Esther van Bijl uit Zwartsluis.
0: Sorry, met wie?
2: Met Esther.
0: Esther, goedemorgen.
2: Afgelopen maandagochtend op het werk kwam de teamleider naar mij toe met de verlofkaart.
0: De teamleider?
2: Ja.
0: Ja?
2: En ik had nog 298 uur.
0: Heb je nog vrij staan?
2: Ja, en dat is 8 weken en dat is omgerekend 36 dagen.
0: Esther, je kan met vroeg pensioen bijna.
2: En dat, zonder aftrek vakantie, hoor.
0: Er komt ook nog vakantie bij.
2: Nee, maar die moeten nog af.
0: Oh ja, oké, dat moet nog af. Ja, dat snap ik.
2: Dat is een week in juli. 20 juli heb ik vakantie. En je weet achter in het jaar voor de top 4000.
0: Daar hou je lekker vrij voor, toch?
2: En dat is 6 weken.
0: Ja, en schrijf je dan ook alles mee of print je dan de lijst uit? Hoe doe je dat precies met de top 4000?
2: Nee, want toen had ik mij ook al vergist met T-Pex.
0: Met T-Pex?
2: Ja, dat verbeter ik weer. Nee, ik zeg, ik schrijf niks meer op. Dus.
0: Nee, dus dat geeft te veel stress misschien.
2: Ja.
0: Ja, snap ik wel. Esther, vanavond Oranje tegen Japan.
2: Ja.
0: Wat denk je?
2: Nou, 2-0 of zo.
0: Ja, ga je kijken ook?
2: Ja, ik moet daarna naar bed voor, want ik moet morgen weer werken.
0: Ja, het is laat, hè? Om 10 uur gaat het pas beginnen.
2: Ik denk het eerste uurtje dat ik dan wel ga kijken, dus ja.
0: Ja. Je kan ook naar Curaçao kijken, hè? Dick Advocaat speelt natuurlijk ook. Ja. Zo leuk is om 7 uur spelen die tegen Duitsland.
2: Ja.
0: Ja. Maar jij denkt 1-0.

0: voor Nederland tegen Japan?
1: Nee, 2-0.
0: Oh, sorry, 2-0. Ja, 2-0. Sorry.
1: 2-0, ja, ja.
0: Goed, schrijf ik dat even op. Nou, Esther, ja. En ga je dan ook in een oranje shirt zitten of zo, of niet?
1: Ik heb die oranje slippers, heb ik.
0: Is ook leuk.
1: Ja, en ik heb, dat juichjack heb ik ook dus.
0: Juichjack? Ja. Oké. Okay. Nou, dan heb je toch twee... Nou,
1: ja, ja.
0: Ik zie het helemaal voor me. Ik wens je een hele fijne avond. Succes.
1: Ja.
0: Tot de volgende keer, hè?
1: Ja.
0: Dag, Esther.
1: Dag, Sylvan.
0: Joepie de.
1: Poepie.
0: Doeg.
1: Doeg. Doeg.
0: Nu gaan we ophangen, hoor, anders wordt het te lang.
1: Ja, ik zal het doen dus, ja.
0: Ja, ik ook. Ja. Als Esther...

0: Firework, Katy Perry. En daarvoor de phone in. Veel commotie trouwens over de phone in. Want we hadden Esther van Baal in de uitzending. En zij belde en het ging over onder andere haar oranje slippers. Veel mensen, Esther, willen weten waar jij je oranje slippers hebt gekocht. Dus mocht je dat nog even kunnen doorgeven, dan kunnen we dat nog eventjes melden. En ja, kunnen we allemaal met oranje slippers lopen. Dat is natuurlijk leuk.
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: Dan nu tijd om iets anders te doen. Een stukje te zingen, want bij Radio 10 zing je ze allemaal mee. Dat weet je. En als je dat goed doet, dan kom je ook nog in de uitzending. En dan maak je kans op de officiële dopperfles van Radio 10. Het is een oud plaatje, leuke plaat. Zing hem even af. There was blood and a single gunshot, but just who shot who? En dan kom jij met je stem. Maar goed, hoe gaat die echt verder qua tekst, hè? Laat het even weten. Pak de app erbij van Radio 10. Druk op de berichtenservice rechtsbovenin. En dan op het microfoontje. En dan kan je echt gaan zingen. Dat is leuk, toch? Dus eventjes een audio-appje sturen. En dan doe ik mijn best om je in de uitzending te halen zometeen. Dus nog één keer de opgave. There was blood and a single gunshot, but just who shot who? En dan maak jij hem af. Nou, dan ga ik ondertussen een oranje ballon op.

0: radioteam, goedemorgen. Zo dadelijk voor je fijne plaat door Anita Meijer bijvoorbeeld. Crowded House komt eraan. En een update van weer. En oog, dat is het verkeer, komt er hoog aan.
1: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
5: Aldi. Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
6: Aldi.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
8: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
9: Eén ijskoffie voor mevrouw.
8: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
11: Je hebt deals. En je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje. Voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Doei.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
16: Oranje. Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
17: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
21: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
20: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
22: Dit WK
0: WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag inside Oranje.
9: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase
0: dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
22: We worden wel wereldkampioen. Ja,
0: tuurlijk. Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
23: Radio 10 maakt je wakker ook in je weekend tussen 8:55. Vanochtend regionaal nog een paar buien, maar vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. En in het oosten kan nog een bui vallen. Het wordt max 19 graden. Ja, en dan ziet het toch wel goed uit voor de komende week, hoor. Want vanaf morgen, het einde van de middag, ja, breekt de zon door. En ja, de rest van de week schijnt het echt heerlijk tropisch te worden. We gaan richting de 31 graden de komende week, dus dat is lekker. Geef jullie snel door naar de headlines. Ronald Remmelswaan, goedemorgen.
24: Goedemorgen. Je kunt nu in ruim de helft van de gemeente tot laat met z'n allen naar het WK voetbal kijken. Steeds meer gemeenten vinden het goed dat horeca langer open is. Vanwege het tijdsverschil zijn wedstrijden soms 's nachts. Weer een explosie bij een woning in Breda vanochtend. Nu naast het huis waar 2 dagen geleden ook al iets ontplofte, meldt Omroep Brabant. Er brak brand uit met schade aan de gevel, een berging en een auto. En in Scheveningen worden tientallen bewoners opgevangen na een brand in een haringhandel. Ze werden in het holst van de nacht uit hun huis gehaald. Door de brand was een explosie en veel rook. Hij is nu uit.
23: Dankjewel.
25: Silvans Toets.

krantje, croissantje en de grootste hit aller tijden. Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow.

0: Namelijk Jeroen van der Boom komt eraan.
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: Het is tijd om even ruim baan te geven aan Mary Stads. Goedemorgen, Mary.
2: Goedemorgen.
0: Klaar voor het kinderfeestje?
2: Helemaal.
0: Ja, want dan ga je vanmiddag heen, hè? Ja, je gaat geen voetbal kijken? Heb je helemaal niks mee? Tannas. Tannas vind je leuker, hè?
2: Jazeker.
0: Ja, ik ook. Ja, daar ook toch. Ik hou ook wel van Tannas. En wat speelt er momenteel ook? Is dat Roland Garros?
2: Rosmalen
0: vandaag
2: finale.
0: Oh, Rosmalen. Oh, ja. Spannend, spannend. Nou, ik wens je veel succes daarmee. En ondertussen blijkt het ook dat je kan zingen. Hoe komt dat zo?
2: Ja, nee, is een beetje zo'n hobby. Onder de douche mag ik dat alleen maar doen.
0: Oké. Ja. Buiten in de keuken niet? Of in de huiskamer? Of,
2: Ja, dat mag wel, maar dan heeft de hond er last van. En dan is het niet gezellig.
0: Belangrijke vraag, waar is de hond nu?
2: Die ligt hier naast mij op de grond, want die zit te wachten totdat hij koekje krijgt.
0: Oké. Nou, hoe heet hij?
2: Kizzy.
0: Kiffy?
2: Kizzy,
0: rustig aan. Mama gaat zingen, let op. Ben je klaar voor?
2: Ja hoor.
0: Oké, daar komt-ie.

0: Is dat hem?
1: Ik vind van wel.
0: Ik hoor je hond niet blaffen.
2: Oh, toch wel.
0: Hij schrikt wakker natuurlijk, hè?
1: Ja, zeker.
0: Goed gedaan. Dankjewel voor het afzingen. Je krijgt een officiële dopperfles van Radio 10. Vind je dat leuk?
1: Oh, gezellig. Ja, tuurlijk.
0: Dat dacht ik. Ik ga hem opsturen daar als een cadeautje. Bedankt voor het meedoen, hè?
1: Hartstikke leuk.
0: Dankjewel.
1: Dag.
0: Goed. Miri Stads. En dit is het origineel, hè, van Barry Manilow. Met prachtige Copacabana.

Dit is Radio 10. Goedemorgen. Komende week maak je kans voor tickets. De tickets van 10. En die zijn niet mis hoor deze week. Namelijk voor een musical. De grootste tribute show eigenlijk van Europa. Van Michael Jackson. Donderdag 19 november in Ziggo Dome. Met alle grote hits. Die staan erin. En die kaarten liggen voor je klaar. Komende week te winnen. En vanaf morgen gaat hij ook los. Hè? De 80's en 90's top 1500. Hoeveel platen van Michael zullen daar maar niet in zitten? Ga je morgen ontdekken.

0: spoelpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Ook bij Plus, Chio Chips 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
9: Hebbes.
10: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
11: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
12: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
15: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
17: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
18: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen, 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
19: Dat gaan we vieren.
18: Aldi.
20: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
18: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
19: Dat gaan we vieren!
18: Aldi.
21: Ik wil als dino.
22: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
23: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
24: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
0: Ja, goedemorgen. 1 over 9. Zo dadelijk Pointers is het voor je. En ook die man met die hele grote lippen komt eraan, die zanger. En nu het nieuws van 9 uur.
1: Brand door een explosie bij een woning in Breda vanochtend vroeg. Er is vooral schade aan de gevel, de berging en een auto, meldt Omroep Brabant. Er zijn geen gewonden. 2 dagen geleden ontplofte er iets bij het huis ernaast. Politie is bij buurtbewoners langs gegaan voor camerabeelden. De schrik zit er goed in. Ook inwoners van Scheveningen hebben een angstige nacht achter de rug. Er was een flinke brand in een haringgroothandel met veel rook en zelfs een explosie. Een brandweer moest muren wegbreken om erbij te kunnen. Mensen werden uit hun huis gehaald. Een deel kan nog niet terug en wordt opgevangen in een buurthuis. In steeds meer steden en dorpen kun je tot in de late uurtjes samen voetbal kijken in een café. Ruim de helft van de gemeente heeft daar nu toestemming voor gegeven, meldt de horecakoepel. De meeste wedstrijden beginnen pas laat vanwege het tijdsverschil met Amerika, Mexico en Canada. Nederland moet om 10 uur vanavond. Het Turkije heeft zijn eerste WK-wedstrijd verloren van Australië, ter 2-0. Turkije doet voor het eerst in bijna 25 jaar weer mee, met in de basis 2 oude bekenden uit de Eredivisie, Kökçü en Kedewolu. Australië heeft Jordan Bos van Feyenoord. Het Radio 10 weer door Weer Online. Stapelwolken en af en toe schijnt ook de zon vandaag. Vooral in het noorden en oosten vallen een paar buien en het wordt 16 tot 19 graden.
2: Vanaf morgen de 80s en 90s top 1500. Radio 10.
9: Sil van Stoet.

0: Wacht even. Want ik wil toch even met je overleggen. Is het te vroeg om André Hazes te draaien met Wij houden van Oranje? Ja of nee? Wil je Hazes horen, dan app je ja. Zeg van nou, liever niet, app je nee. Binnen nu en ongeveer een minuut ga ik daar een keuze in maken.
1: Dus, dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow.
0: Ja.
1: Met Sil van Stoet.
0: Een hele goede morgen. Welkom bij Radio 10. Dus ja voor Hazes, nee voor geen Hazes. Wij houden van Oranje. Misschien een beetje om in de sfeer te komen, toch? Laat maar weten via de app van Radio 10. Even naar deze dag kijken. Het is de 14e, de dag dat Nederland dus gaat spelen tegen Japan vanavond om 10 uur. En om 7 uur speelt Curaçao tegen Duitsland. Ja, also. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat doen, hè? Gaat ook dat even kijken, hoor, denk ik. Dat lijkt me toch wel erg goed. In Zwitserland mag de bevolking zich vandaag uitspreken over een maximum aantal van 10 miljoen inwoners. Toch een beetje meer of minder gevoel krijg je erbij. Even kijken, Amerikaanse president Donald Trump wordt vandaag 80 jaar. Ja, of dat groot gevierd gaat worden. Nou, demonstranten zijn in ieder geval op de been om het, op hun manier te gaan vieren. En in Spanje wordt de Grand Prix van Barcelona, Catalonië gereden. Max Verstappen start daar vanaf de 5e plek. En Russell gaat starten vanaf de 1e plek. Nou, zullen we even gaan kijken naar de app? Even kijken hoe het is allemaal binnengekomen. Een stuk of 15 appjes. Wacht even kijken hoor. Ja. Eentje. Elsbeth zegt nee, dan gaat de radio uit. Dat vind ik altijd een beetje. Dat wil ik ook weer niet. Hazes, ja. Goed, Annelies, ja, ja. Michael die zegt het volgende.
2: Ja, ik wil.
0: Nou, ik denk dat het toch een ja is geworden, jongens. Ja, duurt maar 2 minuten.

0: Jump to the left, jump to the right. Denk aan de snollebollekers.
1: En dan nu, drie dingen die je gisteren nog niet wist.
0: Ja, George Baker was het trouwens, hè? Little Greenback, maar dat wist je wel toch, ja. Ja, drie dingen die je gisteren nog niet wist. In Ohio is het verboden om vissen alcohol te geven. Nou, dat is wel erg sympathiek dat daar zelfs een wet voor is, hè. En in de badplaats Eclea kunnen zandkastelen verboden zijn. Niet omdat ze lelijk zijn, maar omdat ze de doorgang voor hulpdiensten kunnen blokkeren. Ja. En in 2008 was het deze zanger die in één keer eigenaar werd van een hockeyteam. De Vancouver Giants. Daar is hij dus, zeg maar, echt de baas van geweest. Grappig, hè? Hij zei, oh, ik heb al zoveel, laat ik eens een keer een hockeyteam kopen. Een ijshockeyteam. Michael Bublé, de man die je ook zag bij het WK. Dit is Everything bij Radio 10.

0: was eigenlijk helemaal niet de bedoeling om een wereldhit te schrijven. En toch gebeurde het. Over welke track dit gaat, dat hoor je zo meteen in de top 4000 muziekmythen. Hier bij 10.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen.

0: uurtje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: De Holland & Barrett dagen zijn begonnen. Dit is onze grootste sale van het jaar. Verwen jezelf met kortingen tot wel 70%. Mis het niet. Voorwaarden van toepassing.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
5: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
6: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
5: Zo geregeld. 123inkt.nl.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
9: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserlevengevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Op zoek naar een brassband voor je zomerfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.

0: Eens wat een goede film was dat ook, hè? Weet je nog? Zometeen voor je Miley Cyrus en nu tijd voor...
1: Top 4000 muziekmythen.
0: Sommige legendarische hits worden op de meest vreemde momenten of plaatsen bedacht. Zomaar, spontaan. Zonder dat de maker ervan van tevoren de bedoeling had om een wereldhit te schrijven. Dat gebeurt ook bij deze top 4000 muziekmythen. Ratch is een zanger van een Engelse band. En die band doet het niet bepaald verkeerd. De mannen hebben net een succesvolle tournee door de VS erop zitten. En nu is het tijd om een welverdiende vakantie te pakken. Op een mooie zondagmiddag besluit Ratch eens even lekker buiten de deur te gaan lunchen. En dat doet hij, zoals gebruikelijk, in zijn favoriete pub. Als hij na een uur uitgegeten is, rekent hij af en stapt opgewekt de zon in. En loopt richting een klein pleintje. Dan stopt hij even, om te kijken naar de straatmuzikanten die daar vaak staan te spelen. Meestal moet Ratch stiekem lachen als hij hun amateuristische muziek hoort. Maar deze keer is hij zwaar onder indruk. De muzikanten blijken van het leger dezelfde te zijn en kunnen best aardig spelen. Als Ratch een uur later terug naar huis loopt, zitten de klanken van de straatmuzikanten nog steeds in zijn hoofd. Vooral het volle geluid van de blaasinstrumenten en de tamboerijn, nou, die zijn goed blijven hangen. Nog voordat hij thuis is, krijgt Ratch spontaan een zin om een liedje erover te schrijven. Al lopend verzint hij een stuk tekst en zodra hij thuis is, zet hij in 20 minuten tijd een compleet nummer op papier. Hij probeert zelfs om de sfeer van dat Leger des Heils orkest een beetje te kopiëren. En dat lukt best aardig hoor, want Ratch en zijn band, The Troggs, die scoorden eind jaren 60 een bescheiden hitje mee. Maar het wordt nog een veel groter hit als een Schotse band ruim 25 jaar later een cover opneemt voor de filmcomedy Four Weddings and a Funeral. En zo werd een simpele melodie van een paar Leger des Heils muzikanten uiteindelijk een radioteam muziekmythe.

0: ingeramd hier. Ben je er klaar voor of niet?
1: Nou, als jij nou zo plaats maakt, dan zit ik er weer klaar voor, inderdaad. En klaar voor alle hits met herinneringen. Als je zit te luisteren, heb je een verhaaltje bij een plaatje? Meld dan even via de Radio 10-app of doe het via radio10.nl/Erik. Je voelt hem elkaar komen. Ik heb ook weer een dilemma, oftewel een hit battle. Whitney Houston die scoorde maar liefst 4 hits in het eerste hitjaar dat centraal staat. En jij mag kiezen uit 2 daarvan. Wordt het A, How Will I Know? Wordt het optie B, The Greatest Love of All. Van welke hit gaat jouw hart sneller kloppen? En heeft je voorkeur, stuur A of B via de Radio 10-app. De hit met de meeste stemmen die hoor je zo meteen aan het begin van Erik's Top 40 Hitdossier.
2: Oh, ik kan niet wachten. Nou, gaan we...

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Een ijskoffie voor mevrouw.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
11: Dat gaan we vieren.
10: Aldi.
12: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
11: Dat gaan we vieren!
10: Aldi.
13: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
14: Jij bent mijn kampioen.
15: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Omdat je mijn favoriete papa bent.
16: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
18: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama... 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
21: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
22: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
24: Zo klinkt de mooiere toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
25: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
26: Attap.
25: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
24: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
27: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
28: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in?
0: Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Omdat er in Ter Apel geen plek meer was, hebben 120 asielzoekers vannacht op andere plekken geslapen. Volgens het Rode Kruis konden er bijna 100 terecht in het Drentse De Wijk, de rest in een congrescentrum in Groningen. Gisternacht moesten er ook zoveel mensen naar andere plekken worden gebracht. De Britse marine heeft een Russische olietanker tegengehouden die probeerde door het kanaal te varen. De tanker hoort bij de schaduwvloot waarmee Rusland de sancties omzeilt. Die zijn bedoeld als straf voor de oorlog tegen Oekraïne. Premier Starmer zei ze kunnen zich niet verstoppen. De tanker wordt vastgelegd. Rond het Kralingse Bos in Rotterdam zijn meer dan 100 meldingen gedaan van geluidsoverlast. Volgens Rijnmond ging het over veel te harde bassen van een festival met house- en technomuziek. Toch bleek uit metingen dat het allemaal niet te hard stond. Toen het festival om 11 uur stopte, was ook het klagen voorbij. En in New York is het basketbalkampioensfeest van de New York Knicks niet helemaal vlekkeloos verlopen. Op Times Square probeerden feestende fans een schoolbus om te kieperen en daarbij zou geschoten zijn, wordt gemeld op X. Er brak even paniek uit. De Knicks zijn voor het eerst in meer dan 50 jaar kampioen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Stapelwolken en zon wisselen elkaar af vandaag en op een paar lokale buien blijft het droog bij 16 tot 19 graden.

Een goedemorgen op deze zondagochtend in het weekend van Radio 10. Erik's Top 40 Hit Dossier staat weer voor je klaar met hits en herinneringen tot 12 uur vanmiddag. En het leuke is, jij kunt bepalen wat je gaat horen. Stuur de hit waar je onvergetelijke herinneringen aan hebt even door via de app van Radio 10 of via radio10.nl/Erik. Dat deed ook Astrid, en wat in het vat zit, dat verzuurt niet, dus die hoor je zometeen, hoor je haar hit en de herinneringen die erbij horen. Na muziek van Robbie Neville en de winnaar van de Hit Battle, dat is Whitney Houston. Ze scoorde dit hitjaar meerdere hits, maar de hit met de meeste stemmen was How Will I Know, en die gaan we nu voor je draaien.

0: Chloe te pingel op zijn gitaar en plots had Robbie Neville binnen een paar uur een nummer geschreven dat de wereld over zou gaan. Het werd zijn allereerste grote hit, C'est la vie, want zo kan het gaan in het leven. Dan tijd voor onze eerste hit en herinnering in Erik's Top 40 Hit Dossier op deze zondagochtend. En die komt van Astrid.
1: Goedemorgen Erik, is de Top 40. Welk nummer ik graag zou willen horen is Spandau Ballet met Through the Barricades. Ik heb daar mooie herinneringen aan. Ik was als tiener was ik lid van de fanclub en dan was het altijd spannend als je post kreeg van Spandau Ballet. En ik vind het gewoon een prachtig en het mooiste nummer van Spandau Ballet. Dankjewel alvast. Fijne uitzending.

0: Voor veel mensen was hij vooral die grote, vriendelijke saxofonist die naast Bruce Springsteen danste in de videoclip van Dancing in the Dark, Clarence Clemons. Maar na 10 jaar vriendschap met Jackson Brown vroeg hij hem om samen een duet op te nemen. En dat werd dit, You're a Friend of Mine. Ineens stond Clarence niet meer in de schaduw van een ander, maar stond hij zelf volop in de spotlights. En met succes vond het even hem een van zijn grootste hits in zijn carrière op. Meer hits uit die tijd vinden we de top 5 van de top 40. Het gedrukte exemplaar van 14 juni 1986. Met op nummer 5 een superstip. Van 11 naar 5 ging hij in de derde week On My Own van Patti LaBelle en Michael McDonald. J'aime la vie van Sandra Kim. Die ging van 6 naar nummer 4 in de vierde week. En What Have I Done For Me Lately? What Have You Done For Me Lately? Van Janet Jackson ging met een superstip van 7 naar nummer 3 in de vierde week top 40. 7 weken nu in de lijst en op 2 blijven staan de Miami Sound Machine met Bad Boy en Wonderful World van Sam Cooke. Veel ouder liedje, maar door een reclame weer opnieuw in de top 40 eigenlijk terechtgekomen. In de 7e week nog steeds op nummer 1. En dan die nummer 2. Wie hebben we daar?
1: Hi everybody, this is Gloria Estefan from Miami Sound Machine and you're listening to the great Mr. Eric Deswart.

Niet al het succes zorgt voor een topcarrière. Na deze hit ging het namelijk verrassend snel bergaf. Hun derde album werd geweigerd door het platenlabel en de band viel kort daarna uit elkaar. Maar dit was de onbezorgde tijd, Kyrie van Mr. Mister. Een hit uit 1986 en tot zover het uitstapje naar de jaren 80. Misschien maakt het herinneringen los bij je en denk je terug aan de muziek uit een van de vele hitjaren in het hitdossier. Stuur jouw hit met herinnering even door via de app van Radio 10 en wie weet draai ik het straks. Eerst gaan we terug naar 1973. Je hoort herinneringen aan Little Jimmy Osmond.

0: 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Komende week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
5: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
9: Dat gaan we vieren.
8: Aldi.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
9: Dat gaan we vieren!
8: Aldi,
11: straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
16: 18 plus speelbewust.
17: Ja?
18: Serieus?
17: Oh,
18: wat een geld!
19: 18.000, wat verdikken we.
20: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
20: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
0: Erik de Zwart. De reis door het muzikale verleden gaat verder. Dit half uur gaan we terug naar 1973. Zometeen ABBA, maar eerst de

0: Het had zomaar een songfestivalhit kunnen zijn, maar helaas. Björn en Benny, Agnieta en Annie Vriet, zoals ze toen nog heten, die kwamen niet verder dan het Melodiefestivalen. De Zweedse voorronde van het Eurovisie Songfestival met deze. Maar wel de top 40 in ieder geval met Ring Ring. Het ging daarna gelukkig allemaal goed komen met ABBA. Dan naar Charlotte en haar herinnering aan een hit uit 1973. Charlotte, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Erik.
0: We gaan met jou terug naar een muzikale herinnering aan die tijd. Vertel.
1: Nou, in de jaren 70. Ik was 7 jaar en ik ben de jongste van 4. Mm-hmm. En mijn zus en broer die keken altijd naar Top Op.
0: Ah, ja.
1: En daar kwamen de Osmonds in. En op een gegeven moment zag ik Little Jimmy Osmond met Long-haired Lover from Liverpool. En dat vond ik zo geweldig. Vond ik zo'n leuk liedje. En toen heb ik aan mijn moeder gevraagd, mag ik dat singeltje hebben, mama? Mag ik dat singeltje kopen? En toen zei mijn moeder, natuurlijk, wij gaan dat singeltje voor jou kopen.
0: Kijk.
1: En ik was helemaal blij. En ik huppelde aan de hand van mijn moeder door Leiden. Op zoek naar alle platenzaken. En overal was het singeltje uitverkocht.
0: Oh.
1: Toen gingen we als gezin een dagje naar Oldenzaal. En ik zag daar een platenwinkel.
0: En toen?
1: En ik vroeg aan mijn moeder, mama, mogen we nog 1 keer kijken? En we zijn die winkel ingegaan. En in het verre Oldenzaal vond ik het singeltje van Little Jimmy Osmond. Long-haired Lover from Liverpool. Mijn geluk was compleet.
0: Eind goed, al goed. Ik ga voor je draaien, Charlotte.
1: Hartstikke leuk, dankjewel.

gedateerd 16 juni 1973. Ik ben alweer jarig. Tie a Yellow Ribbon van Dawn. Gezakt van 3 naar nummer 5 in de 8e week. 4 weken nu in de top 40. En omlaag, of omhoog van 5 naar nummer 4. Ginny Come Lately van Albert West. Goodbye My Love, Goodbye van Demis Roussos. Die ging van 6 naar 3 omhoog in de 3e week. En 4 weken nu in de top 40 en op nummer 2 terechtgekomen. En blijven staan. Sheriff D met Do You Love Me? We Were All Wounded That Wounded Me was de nummer 1 in deze week. 5 weken stonden ze al in de top 40. Het was een zwart hoofdstuk in de Amerikaanse geschiedenis. Op 29 december 1890 omzingelde het Amerikaanse leger een groep Lakota-Indianen bij het plaatsje Wounded Knee. Toen er een schot werd gelost, brak er paniek uit onder de soldaten. Ze grepen naar hun geweren en binnen een paar minuten lagen er honderden dode Lakota-Indianen in de sneeuw. En daar gaat het nummer van Redbone over. In de Verenigde Staten werd het nummer zelfs geboycott door veel radiostations, omdat het onderwerp blijkbaar te gevoelig lag. Maar in Europa werd het wel een hit en die hoor je nu op.

0: in the middle with you. En als je één woordje verandert in stuck in the middle in you, dan was het ineens een heel ander liedje. De laatste hit uit ons muzikale reisje door 1973. Goed nieuws, zometeen nog een uur Erik's Top 40 hitdossier hier op Radio 10. Dan nog een plek hebben we voor twee onvergetelijke hitjaren. Dus jij mag het zeggen wat warm gaat worden. Welke hit en waarom? Stuur het door via de app van Radio 10 of via radio10.nl/Erik.
1: Tenders, alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
4: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase overleven.
5: Dat wordt best lastig.
3: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
6: We worden wel wereldkampioen.
7: Ja, natuurlijk.
3: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Nu bij Coolblue, WK-deals. Van televisies en beamers, tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Pas op hoor, deze is heet.
19: Oef, ja.
18: Wil er iemand nog wat drinken?
19: Ja, lekker.
18: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
19: En voor mij, man?
18: En een frisje voor jou.
19: Dank je.
18: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
20: Radio 10.
21: Het ANP-nieuws van 11 uur.
22: Onderhandelaars uit Qatar zijn naar Iran gegaan om de regering zover te krijgen dat ze het handelsakkoord met Amerika ondertekenen. Bemiddelaar Pakistan meldde gisteren dat de tekst klaar is en Amerika hoopt al dat het nu snel wordt rondgebreid. Het zou president Trump goed uitkomen, hij is jarig vandaag. Een stroomstoring in Rotterdam-Zuid. Volgens Rijnmond hebben bijna 20.000 huishoudens er last van. Oorzaak is brand in een transformatorstation. Winkels hebben hun deuren dicht gedaan. Ook doen stoplichten en liften en roltrappen op metrostations het niet. De netbeheerder verwacht de storing tegen de middag te hebben verholpen. In Wijk bij Duurstede is het gemeentehuis opgelapt na de rellen van gisternacht en zijn de ramen verstevigd. Hoeveel de schade kost is nog niet duidelijk. De gemeente heeft aangifte gedaan tegen de relschoppers. Er zijn er 7 opgepakt. Aanleiding voor de vernielingen was een geplande noodopvang voor asielzoekers. En een veroordeelde datingfraudeur uit Amersfoort is weer actief, waarschuwt RTV Utrecht. Hij had vrouwen voor veel geld opgelicht en kreeg een verbod om datingapps te gebruiken. Maar zette via Tinder opnieuw een vrouw onder druk om hem geld te geven. Hij doet zich voor als importeur van parfum. Het Radio 10 weer door Weer Online. Wolkenvelden af en toe zon, van in het noorden en oosten kan nog een bui vallen, maar vanmiddag neemt de kans op buien af. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon.

Koper die ligt weer uitgerold voor de tieners van toen en de radio-tieners van nu, om de hits en herinneringen te delen in Erik's Top 40 Hit Dossier. En wil je ook jouw herinnering delen aan een hit uit het verleden? Nou, pak dan de app van Radio 10 erbij, of ga snel naar radio10.nl/Erik. Dit half uur vliegen de hits uit 1988 je om de oren, en je hoort ze meteen Toto, maar nu eerst Tiffany en I Think We're Alone Now.

0: stukje terug in 1988. Dan zullen voetballiefhebbers natuurlijk meteen denken aan het succes van Oranje op het EK. Toen we de grote kampioen waren. Zal het dit WK ook gaan gebeuren, denk je? Nou, genoeg over sport. Muziekliefhebbers die denken ongetwijfeld terug aan 1988 met hits als deze. Dit was Pamela van Toto. Maar de vraag is, waar denkt radiotiener Nancy aan als zij terugdenkt aan 1988?
1: Hoi hoi, met Nancy Pushit van Salt and Pepper. Een superhit uit ons trouwjaar 1988. Die zou ik graag nog eens een keer willen horen. Fijn weekend, goedje.

scoorde weer een succesvolle opvolger, kwam vanuit België. En daarna was de Soul voorgoed uit Soul Sister en bleef het stil. Maar in 1988 wisten ze de harten te veroveren met The Way to Your Heart. Andere hits die harten der sneller deden kloppen in 1988 vinden we in de top van de top 40. 11 juni 1988 is de datum van dit gedrukte exemplaar van de enige echte hitlijst van Nederland. Divine Emotions van Narada Michael Walden ging met een superstip van 11 naar nummer 5 in de vierde week. Tomorrow People van Ziggy Marley en de Melody Makers steeg van 7 naar 4 in de zesde week. En 10 weken nu de top 40 blijven staan op nummer 3, Fleetwood Mac met Everywhere. Theme from S-Express van S-Express bleef staan op nummer 2 in de vijfde week. En op nummer 1 nog steeds Nothing's Gonna Change My Love For You van Glenn Medeiros. 7 weken nu in de top 40. Nou, het grootste succes van Fleetwood Mac was te danken aan Scheidingen. Dat bewees met Christine McVie met deze hit dat er ook licht was aan het eind van een donkere tunnel. Licht in de vorm van de hoop in het vinden van liefde. En ben je eenmaal verliefd, dan wil je natuurlijk overal gaan en staan waar hij of zij ook is. En dat bedoel ik, everywhere.

0: Womack & Womack. Ze scoorden gedurende hun carrière 5 hits in de top 40. Met deze uit 1988 als tweede in de rij. Dat was Teardrops. De laatste hit uit 1988. Zometeen in Erik's top 40 hit dossier. Nog een uitstapje. Dan reizen we in gedachten af op de motor naar 1968. Met de muziek natuurlijk van Steppenwolf. Born to be Wild komt eraan en ook stoffen we deze hit van Dusty af.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2be, Sios en Taft 2+2 gratis. Kom je haar in model brengen bij...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
13: Omdat je mijn favoriete papa bent.
14: 21 juni is het Vaderdag. Geef een diner-cadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera. Casino.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
6: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
7: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
8: Ik denk dat ze niet eens groepsfase
9: overleven. Dat wordt best lastig.
7: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
10: We worden wel wereldkampioen.
11: Ja, natuurlijk.
7: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
5: Nog meer voordeel scoren bij Aldi. 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
6: Dat gaan we vieren!
5: Aldi.
12: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat. Werkt voor je.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: 25% korting en een gratis krat op Griffon Bodymax Montagelijm bij Bouwmaat.
14: Dit half uur terug naar 1968. Zometeen het prachtige Nights in White Satin. Maar eerst een muzikaal schietgebedje van Dusty Springfield.

0: Nights in White Satin werd geschreven toen zanger Justin Hayward nog een tiener was. Hij viel van de ene verliefdheid in de andere. En die gevoelens stak hij niet onder stoelen of banken. Of de lakens, want hij uitte zijn gevoelens in deze hit. Nights in White Satin. En deze aflevering van Erik's Top 40 Hit Dossier wordt mede mogelijk gemaakt door een andere Erik.
1: Goedemorgen Erik. Ik heb hele goede herinneringen aan het nummer Born to be Wild van Steppenwolf. Onze kok, Hans van Lieren, die hier al 60 jaar werkt deze week. Die blijft het elke keer mee dat de radio komt. Dus ik heb er heel veel keer langs horen komen. Maar ja, daar moet ik wel goede herinneringen aan. Bedankt, groetjes Erik.

Nothing But A Heart Attack. Een vrouwenband die eerst de Gypsies heette en later dus de Flirtations. 1968, het jaar dat de dames zelf ongetwijfeld verbinden aan herinneringen die hen terugbrengen naar hun tijd als het voorprogramma van Tom Jones. Andere grote artiesten uit die tijd vinden we in de top 5 van het gedrukte exemplaar van de top 40, 15 juni 1968. I Can't Let Maggie Go, zo heet hij. De Honeybus ging van 7 naar 5 in de vierde week. Jumping Jack Flash van de Stones steeg van 15 naar nummer 4 in de tweede week. Van 2 naar 3 gezakt If I Only Had Time van John Rawls. Die stond 6 weken in de top 40. 5 weken Summertime Blues van Blue Cheer. Die steeg van 4 naar nummer 2. En Lazy Sunday van de Small Faces stond 7 weken al in de top 40. En bleef staan op de eerste plaats. Een van de weinige bands die al maar liefst 4 decennia lang top 40 hits heeft verzameld. Dat zijn natuurlijk de Rolling Stones. En dat begon allemaal in de jaren 60 met hits als deze Jumping Jack Flash.

Je waant je toch even weer in de tropische wereld van Otis Redding. Maar helaas, daarvoor moet je wel eerst langs de hemelpoorten. Dus doe dat maar niet. Je hoorde Duck of the Bay. En dat was de laatste uit 1968. Ons laatste hitjaar dit weekend in Erik's Top 40 Hitdossier. Zometeen na 12 uur hoor je Robert en Kim met The Weekend Show. Wij spreken elkaar volgende week weer. Dan draai ik graag jouw hit met herinnering. Stuur die alvast door via de app van Radio 10. Of doe het via radio10.nl/Erik. Dan kan ik de singeltjes alvast voor je afstoffen en klaarleggen. Voor nu nog een hele fijne zon.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo-juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen dit weekend, bij besteding vanaf 35 euro, krijg je één gratis pakje emblema extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
4: Aldi.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
10: Adtap.
9: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
12: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
13: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
14: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
15: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
16: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
17: Opgelost, autotaalglas.
18: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
19: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
18: Zonnebrandcreme?
19: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
18: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
20: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
18: Echt?
20: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
21: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
22: Radio.
0: Een hele goede middag. De weekendshow gaat zometeen beginnen met Diana Ross Upside Down na het nieuws van 12 uur.
10: De stille tocht voor de slachtoffers van het ongeluk in het Zeeuwse Aksel vanavond gaat door, zegt de gemeente. Er moest nog wat worden afgestemd nadat inwoners gisteren met het initiatief kwamen. De tocht begint om 7 uur, is zo'n 2 kilometer lang en eindigt volgens Omroep Zeeland bij de school van de slachtoffers. Onderhandelaars uit Qatar zijn afgereisd om Iran te overtuigen om het vredesakkoord met Amerika te tekenen. Iran twijfelt omdat het controle over de straat van Hormuz zou moeten afstaan. Bemiddelaar Pakistan en Amerika hoopten dat het dit weekend al rond zou zijn. Dan zou president Trump goed uitkomen. Hij is jarig vandaag. Er staan vandaag 298 lege stoelen tegenover de Russische ambassade in Den Haag. Het is een protest dat Rusland nooit verantwoordelijkheid heeft genomen voor de ramp met de MH17, 12 jaar geleden. Elke stoel staat voor een slachtoffer. Er kwamen vooral Nederlanders om. Het is de 9e keer dat dit stille protest wordt gehouden. En in New York is uitbundig gevierd dat basketbalploeg de Knicks kampioen is geworden. En dat liep hier en daar uit de hand. Op Times Square werd iemand in zijn voet geschoten. Mensen klommen op bussen die klaar stonden voor het WK voetbal. En een schoolbus werd in brand gestoken. 3 mensen zijn opgepakt. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vooral in het oosten nog een bui. Verder droog vanmiddag met wolken en zon. En aan de kust een flinke wind. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en een graadje warmer.
0: Dankjewel, Ronald Remmelswaan. Dan het verkeer. Kim, waar staat het vast?
22: 5 vertragingen op dit moment en dit zijn de 3 grootste. De A2, 's-Hertogenbosch-Utrecht tussen de Lingenbrug en Everdingen, 21 minuten. De A10, Koenplein-Watergraafsmeer voor Zeeburg, 7 minuten. En op de A12, Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 12 minuten.

0: belangrijke dag voor Oranje, namelijk de verjaardag van Donald Trump.
1: Ja, de Oranje man is jarig.
0: Als er één hooggeplaatste persoon is die een lans heeft gebroken voor de kleur oranje.
1: Ja. Nou, ik weet niet of hij het veel populairder heeft gemaakt.
0: Nee, dat niet.
1: Nee.
0: Wat denk je dat er in de aanhef staat van de ongetwijfeld ronkende felicitatie van Mark Rutte aan het adres van Donald Trump?
1: Nou, niet Dear Daddy.
0: Niet Dear Daddy?
1: Nee, niet Dear Daddy.
0: Zou je zomaar kunnen.
1: Dear Donald, denk ik.
0: Dear Donald, oké. Okay, ja,
1: happy birthday, my friend. Zoiets.
0: Maar Mark Rutte kent ook geen schaamte. Dus als
1: you
0: hij
1: make
0: denkt,
1: 80 look easy.
0: Als hij denkt dat hij punten mee kan scoren door toch Dear Daddy erboven te zetten, dan doet hij
1: wel
0: het.
1: Wel met een smiley erachter of zo. Dan. Okay. Wel met een klein sarcastisch toontje.
0: Hey, verder schijnt er ook een voetbalwedstrijdje te zijn van Oranje vandaag.
1: Ja.
0: Maar dan moet ik nog even induiken.
1: Ja, ik weet het ook niet precies. Hoe laat ongeveer? Ja, oh.
0: Nee, daar gaan we het natuurlijk over hebben. Want wij mogen vanmiddag Noah Valen wakker, nou nog net niet kussen, maar wel wakker bellen. Zij zit natuurlijk in Amerika. Heb jij het laatste nieuws over haar? Want het laatste wat ik zag was gisteravond in de Oranjezomer.
1: Dat haar vlucht was gecanceld.
0: Toen werd ze zo'n beetje live op televisie haar vlucht naar Dallas gecanceld.
1: Ja, maar ik zag laatst daarna nog op Instagram dat ze hem wel gehaald. Of niet gehaald heeft, maar dat ze inmiddels wel geland was. Dus,
0: zij zit in Dallas.
1: Ze is wat later naar bed gegaan, denk ik, dan gepland. Ah, maar
0: dan gaat het vast lukken om haar vanmiddag te spreken voor het laatste nieuws uit Amerika. Oh. Verder kan je mooie prijzen winnen in een nieuwe ronde van 2 leugens en 1 waarheid. En wij hebben natuurlijk, zoals je gewend bent, van Radio 10 de grootste hits aller tijden. Dit is Say What You Want, Texas, in de Weekendshow.

0: Een heerlijke, relaxte zondagmiddag. Die gun ik jou. Samen met de weekendshow hier op Radio 10. The Bee Gees and Tragedy. Vandaag trouwens even geen zin in tragiek in mijn leven. Even niet.
1: Alleen vandaag niet?
0: Nou, juist vandaag niet. Nog minder dan 10 uur. En dan begint ook voor Nederland het WK voetbal. En ik heb een klein dilemma.
1: Nou.
0: Wilde ik even opgooien. Ik denk ook dat meer mensen hier wel mee worstelen.
1: Mm-hmm.
0: Mijn jongste kind is 13. En hij is gek van voetbal. En hij is gek van Oranje.
1: Ja.
0: Maar morgen start er een toetsweek.
1: Oh.
0: Wat doen we? Mag hij de hele wedstrijd zien? Of alleen de eerste helft? Of...
1: Oh, dat is lastig.
0: Ja, daar moeten meer mensen mee worstelen.
1: Nou, ik kan me nog herinneren dat... dat is hoe lang geleden? 22 jaar geleden? Nee, 32 jaar geleden. Nee, wacht, ik kan niet meer rekenen.
0: Maakt niet uit. Het was lang geleden.
1: Het was lang geleden. 1994 was het WK natuurlijk ook in Amerika.
0: Toen was jij nog een jong kimmetje.
1: Toen was ik 13.
0: En toen mocht jij...
1: Toen hebben ze me wakker gemaakt, s'nachts.
0: S'nachts,
1: ik weet nog dat we een keer om 1 uur... Dat is net anders. Weet je, 10 uur is natuurlijk lastiger. Maar dat wij om 1 uur tegen Saoedi-Arabië speelden.
0: En toen hebben ze jou gewoon wakker gemaakt.
1: Toen hebben ze me wakker gemaakt. Toen mocht ik wel komen kijken. Het zat de hele woonkamer ook vol, was heel raar. Maar het is wel een koor, ik weet het nog.
0: Maar was het in het weekend? Want dat weten we natuurlijk niet meer. Want
1: dan snap ik het. Dat kan ik wel even opzoeken.
0: Ja.
1: Nee, want er was ook een vriendinnetje. Volgens mij moesten we die dag daarna gewoon naar school.
0: Okay.
1: Maar in ieder geval, het was wel een core memory. Ik weet het nog steeds. Ik weet nog wie er bleef slapen. Ik weet nog tegen wie we speelden. Dus ik heb dat wel als bijzonder ervaren.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen dat je wakker gemaakt wordt. Maar ja, die wedstrijd vanavond die begint om 10 uur.
1: Ja.
0: Met extra tijd erbij is het zo 12 uur voordat die is afgelopen.
1: Ja.
0: Ja, en dan morgen 8:30 een toets. Wat doe je dan?
1: Kan hij nog 7 uur slapen.
0: Dus jij zegt gewoon hele wedstrijd kijken. Niet alleen eerste helft. Nou, ik gooi hem even op. Want er zijn ongetwijfeld meer mensen die hiermee worstelen.
1: Ik ben geen ouder. Dus ik weet niet of ik hier mening over mag hebben.
0: Als jij kinderen hebt van, laten we zeggen, 8, 9, 10, 11 jaar oud... en die willen heel graag kijken, wat doe je daarmee? Welke afspraken maak je? Welke dealtjes sluit je misschien wel met je kinderen?
1: Ja.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hey, bedankt.
6: Merci.
4: Thanks. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus?
8: Oh,
9: wat een geld.
10: 18.000, godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
17: Op zoek naar een cocktailbar voor je tuinfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.

0: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
1: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. En Kim
2: in de weekendshow op deze zondagmiddag met Elva Beat, zometeen Fascination, eerst Queen en David Bowie en

0: En Fascination.
1: De Radio 10 Weekend Show met Robert en Kim.
0: Ja, wij leven toe naar 10 uur vanavond. Tenminste, de meeste mensen wel. Ik kreeg gisteren ook een paar appjes van mensen die zeiden van nou, het gaat wel heel veel over oranje, maar hey.
2: Ja, het is echt oranje wat de klok slaat, ja, maar toch? In al het nieuws.
0: Ja, in al het nieuws.
2: Ja, er gebeurt verder niet zo heel veel.
0: Nee, dit is waar.
2: En wat jij zei, Trump is jarig. Maar ja, dat is ook oranje.
0: Dat is ook oranje nieuws, inderdaad. Ik zat met een klein dilemmaatje. Tenminste, ik dacht dat het een dilemma was. Mijn zoon is 13. Ja. Morgen begint er een proefwerkweek. En ik dacht, ja, moet ik hem dan die hele wedstrijd laten kijken vanavond? Want die is pas middernacht afgelopen. Is dat nou wel slim? Maar ik heb het idee dat heel veel mensen dat toch niet zo'n dilemma vinden.
2: Nee. Marielle stuurt bijvoorbeeld naar de Radio 10-app. Alleen de eerste helft kijken is toch helemaal knudden. Gewoon om 8 uur op bed liggen en dan wakker gemaakt worden om de tweede helft te komen kijken.
0: Oh ja, dat is natuurlijk. Ja, dan ga je nog steeds laat naar bed, maar dan.
2: Hoe laat gaat hij normaal naar bed?
0: Nou ja, ergens tussen 10 en 11, denk ik.
2: Ja, dan is 12 uur niet zo erg een keer.
0: Nee, maar jongere kinderen is dat misschien een groter probleem.
2: Trouwens, 13 tussen 10 en 11 uur.
0: Vind je me nu weer te makkelijk?
2: Ah, ja. Even kijken. Ja, denk ik.
0: Astrid die zegt, lekker laten kijken. Wanneer maakt hij dat nou mee? Ja, over 4 jaar misschien weer. Maar dan zit hij in een andere fase van zijn leven. En slapen doet hij waarschijnlijk toch slecht, omdat hij wil weten wat er gebeurt. Dus ligt hij misschien te luisteren. Want dat deed Astrid vroeger zelf ook. Dan moest ze naar bed, maar dan ging ze stiekem op de trap zitten om de wedstrijd mee te luisteren. Want die mocht ze dan dus niet kijken met de familie.
2: Wij deden dat ook. Maar wij hadden een soort raampje bovenaan de trap. Dus dan kon je dus wel nog de televisie zien.
0: Heel goed.
2: We hebben vaak gezeten. John en Odilia die zeggen ook lekker laten kijken. Ze moeten nog tot de 70ste werken en herinneringen zijn voor altijd. Die toets kan wel een keer over.
0: Ik vind dit een goeie. Ik heb daar wel gevoel bij van ja, inderdaad.
2: Toch?
0: Al gaat die toets mis, dan komt dat wel weer goed. Op een leeftijd van 70, dan is dat helemaal niks, die hele toets.
2: Nee. En dan weet je wel nog dat je met je vader naar Oranje Spanje hebt zitten.
0: Precies, dat is een mooie herinnering. Gerda zegt eigenlijk hetzelfde als die goede cijfers heeft. Joh, gewoon lekker laten kijken. Oké, bij deze besloten. Ja,
2: hey.
0: Ik ga even naar huis bellen, denk ik zo meteen. Het is de Radio 10 Weekend Show met nu Sixpence, Now the Richer. En Kiss Me.

0: Het zijn die grootste hits aller tijden hier op Radio 10 met Bob Marley en The Wailers en No Woman No Cry. En we gaan een spelletje spelen.
1: Twee leugens en één waarheid.
0: En ik heb een onderwerp gevonden dat niet over voetbal gaat.
2: Serieus?
0: Ja, heb ik hard naar moeten zoeken. Maar het is vandaag een dag die in het teken staat van mensen voor wie ik heel veel respect heb. Maar het is ook een groep mensen waar het liever niet bij wil horen.
2: Hoezo?
0: Het is namelijk Wereldbloeddonordag.
2: Hoezo zou je er niet bij willen horen?
0: Nou, ik heb een redelijke afkeer van naalden.
2: Oh, oké. Okay.
0: Ik zou iets
2: je bent een volwassen man, hè?
0: Ik ben een volwassen man, maar ik
2: vind dat echt serieus.
0: Jij vindt daar wat van?
2: Ja, daar vind ik wat van. Ik moet mezelf elke week injecteren. Ga ik toch ook niet lopen miepen dat ik niet van naalden hou?
0: Nou ja, er zijn genoeg mensen die daar een fobie voor hebben. Ik wil dat bij mezelf niet zo noemen. Maar ik zou best iets heldhaftiger willen zijn op dat gebied.
2: Oké. Okay.
0: Dat even terzijde. Omdat het vandaag bloeddonordag is, dacht ik, we zetten drie stellingen in het teken van bloed. En daar kan je mooie prijzen mee winnen.
2: Ja.
0: Drie stellingen en twee zijn er keiharde leugens. Eentje is er een waarheid. Kan jij die ene ware stelling eruit halen? Dat is de vraag. En we beginnen met een selectiestelling. Als je mee wil spelen, dan moet je deze goed beantwoorden of zeggen of dit een waarheid of een leugen is. Als je alle bloedvaten van een volwassen mens achter elkaar zou leggen, dan kan je die sliert aan bloedvaten ongeveer 2,5 keer de wereld rond. Trekken. Is dit een waarheid of een leugen? Dus alle bloedvaten bij elkaar in een menselijk volwassen lichaam?
2: Mm-hmm.
0: Eén lange sliert kan 2,5 keer de wereld rond. Laat maar weten.

0: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
0: Oranje. Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
5: Boost yourself.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.nl.
9: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
10: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
11: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
12: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
11: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
13: Omdat je mijn favoriete papa bent.
14: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
15: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
15: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
18: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
19: Dat gaan we vieren.
20: Aldi, dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat.

0: Mijn voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
1: Dat gaan we vieren!
0: Aldi.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Het is de weekendshow met zometeen U2 en Pride in the Name of Love. Allemaal na het nieuws van 1 uur.
4: Het kan nog wel een paar uur duren voordat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid voorbij is, zegt de netbeheerder bij Rijnmond. Bijna 20.000 huishoudens hebben geen stroom. Sommige winkels zijn dicht. Op 2 metrostations werken de liften en roltrappen niet. De storing komt door brand in een transformatorstation. Het is dit weekend opnieuw onrustig op de kermis in Herengowaard en de burgemeester heeft het nu tot veiligheidsrisicogebied uitgeroepen. Er zouden jongeren met verboden wapens rondlopen en bij een vechtpartij raakte iemand ernstig gewond. 2 jaar geleden liep het helemaal uit de hand en de burgemeester wil dat niet nog eens. In Zwitserland lijkt het erop dat een plan voor een maximum aantal inwoners het niet gaat halen. Er is vandaag een referendum en volgens een tussenstand is een kleine meerderheid tegen. Volgens het plan zouden er hooguit 10 miljoen mensen in Zwitserland mogen wonen. Door immigratie zou het over 15 jaar worden overschreden. En in Brazilië is een vrouw verongelukt bij een bungee jump. De Telegraaf schrijft erover op basis van filmpjes op social media. Je ziet hoe ze een vrouw naar beneden gooien en dat haar veiligheidstouw afrolt, maar het zit nergens aan vast. Volgens Braziliaanse media zijn de beelden echt. 6 mensen zijn opgepakt. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vooral in het oosten nog een bui. Verder droog vanmiddag met wolken en zon. En aan de kust een flinke wind. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en een graadje warmer.
3: Dankjewel, Ronald Remmelswaan. Elektriciteitsstoring in Rotterdam. Als die vanavond om 10 uur niet is opgelost.
5: Wat dan?
3: Nou, dan gaat het rommel is in de stad, denk ik. Denk je niet?
5: Ja, dan gaat iedereen bij familie kijken, denk ik.
3: Ja, maar buiten de stad dus, buiten de stad. Ja. We gaan even naar het verkeer. Staat het vast op veel plekken?
5: Nou, het valt mee. 9 vertragingen op dit moment. Dit zijn de 3 grootste op de A2 Sertogenbosch-Utrecht tussen de Lingenbrug en Culemborg, 17 minuten. De A9 Diemen-Alkmaar tussen Holendrecht en Schiphol-Oost, 17 minuten. En op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 14 minuten.

0: leugens en één waarheid.
1: Gaan wij spelen met Mark. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Jij bent druk bezig met het lijden van een kiwiplant.
2: Ja, klopt.
1: Een kiwiboom zelfs zie ik hier staan. Hoe groot worden kiwibomen?
2: Geen idee. Hij is nog steeds groeiende.
1: Radio 10 met Eros Ramazzotti en Più Bella Cosa.
0: Twee leugens en één waarheid.
1: Gaan wij spelen met Mark. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Jij bent druk bezig met het lijden van een kiwiplant.
2: Ja,

0: Oké.
1: 3,5 meter. Dat is een hoop schaduw bijna ook.
2: Bijna wel, ja. En we hebben vorig jaar voor het eerst kiwis gehad.
0: Nou, en te eten ook? Of denk je van, nou, een beetje zuur?
2: Nee, volgens mijn vrouw was het erg lekker.
1: Groene kiwis of gele kiwis?
2: Groene.
0: Oké.
1: Dat zijn die zuren.
0: Ja, dat zijn die zuren.
1: Ja.
0: Maar erg lekker volgens de vrouw van Mark. Hartstikke goed.
1: Top.
0: Hey, het is vandaag ook de dag van de bloeddonor. En daar bellen we eigenlijk voor. Want daar gaat het spelletje over. We hadden een stelling. Als je alle bloedvaten van een volwassen mens achter elkaar zou leggen, dan kan die sliert aan bloedvaten ongeveer 2,5 keer de wereld rond. Is dat een waarheid of een leugen?
2: Ik had gedacht een waarheid.
0: Ja, het is ook een waarheid.
1: Ik vind het nog steeds moeilijk te geloven.
0: Ja, Kim gelooft dat niet. Ja. Maar het is echt waar. Als je alle bloedvaten van een mens achter elkaar legt, dan heb je 100.000 kilometer aan bloedvat.
1: Dat is veel.
0: En rond de wereld is 40.000. Dus ja, 2,5 keer.
2: Ik vraag me toch af wie dat berekend heeft.
0: Ja. Jij gelooft mij eigenlijk ook niet.
1: Aangezien niemand het gaat natellen, kan je ook maar gewoon wat geroepen hebben.
0: Ja, jullie geloven mij gewoon niet. Ik hoop dat het bij de andere stellingen beter gaat, want er komen er nog 3. En eentje daarvan is een waarheid. Die andere 2 zijn keiharde leugens. Als jij de ware eruit weet te halen, dan win je mooie prijzen van Radio 10. Ben je er klaar voor, Mark?
2: Ja.
0: Gaan we.
3: 1.
1: In een menselijk lichaam kan bloed sneller stromen dan de snelste mens op aarde kan hardlopen.
3: 2.
1: De kleur van bloed is bij alle levende wezens op aarde rood.
3: 3.
1: Muggen kiezen hun slachtoffers volstrekt willekeurig. Dat ze een voorkeur zouden hebben voor bepaalde bloedsoorten is een fabeltje.
3: 2 leugens en 1 waarheid.
0: Ja, 3 stellingen. 2 zijn er keihard gelogen. Is dat dat het menselijk lichaam bloed sneller kan laten stromen dan de snelste mens kan hardlopen? Of is de kleur van bloed bij alle levende wezens op aarde rood? Of bestaan er ook andere kleuren? En muggen die kiezen hun slachtoffers volstrekt willekeurig. Gaat helemaal niet om zoet bloed of bepaald type bloed. Welke stelling is waar?
2: Ik weet dat bepaalde kremes er zijn soorten die hebben een ander kleurbloed.
0: Oké, dus daar ga je niet voor.
1: Ja.
2: Blauw bloed.
1: Dus dan blijven er nog 2 over.
2: Muggen en bloedstroom. Oh, dat is een moeilijke.
0: Ja.
1: Heel hard nadenken.
0: Maar niet te hard. Je vrouw zit te googlen, hè?
2: Dat ga ik voor A.
0: Je gaat voor A. En dat is een goede keus, Mark. Heel goed. Ja, stelling 1 is de waarheid. De plek waar het bloed het allersnelst stroomt in een lichaam is de aorta. Mm-hmm. De grote slagader. En als het hart samentrekt, dan kan het bloed met een snelheid tot wel 50 kilometer per uur naar buiten worden gepompt.
2: Oei.
0: En als je dit vergelijkt met een topsprinter, dus Usain Bolt-achtige types, die kunnen op hun topsnelheid ongeveer 44 kilometer per uur aantikken.
1: Wat ook hard is, hoor.
0: Wat ook heel hard is. Heel hard is, ja. De kleur van bloed, wist je, is niet bij alle levende wezens rood. Je hebt inderdaad krabben, inktvissen en veel spinnen waarbij het bloed blauw is. Dus die zijn niet koninklijk, maar toch wel blauw bloed. Hagedissen bestaan er ook met groen bloed. En zeewormen hebben paars bloed.
1: Het idee dat iemand ook gewoon een keer een zeeworm door midden heeft gesneden om te kijken wat voor kleur bloed hij heeft, vind ik ook raar. Echt, maar mensen doen rare dingen met hun tijd.
0: Ja, dat wil ik niet betwijfelen.
1: Wat heb jij vandaag gedaan? Ik ben erachter gekomen dat een zeeworm paars bloed heeft.
0: Ah ja, dat is toch een leuk weetje. En muggen die kiezen hun slachtoffers niet willekeurig. Ze hebben wel degelijk een duidelijke voorkeur voor mensen met het bloedtype O boven mensen met het bloedtype A.
1: En het schijnt dat ze niet van gin houden. Dus als je heel veel gin drinkt, dan steken ze ook niet zo snel.
0: Het verbaast me niet dat jij dit alweer weet. Het verbaast me niet.
2: De citroenenplanten gaan de slaapkamer uit en de flessen gin komen naar binnen toe.
1: Juist!
0: Mark, jij begrijpt het leven sowieso. Meerdere facetten trouwens. Hey, je had het goed, dus jij wint ook mooie prijzen. Je krijgt een Radio 10 zonnebril, een Radio 10 paraplu en een dopper.
2: Nou, hartstikke goed, hartstikke mooi.
0: En heel veel succes met de kiwiboom.
2: Dankjewel. En jullie met jullie uitzending.
0: Heel goed.

0: Radio 10 met Donna Summer. Ik hoop dat je ervan genoten hebt, want je gaat dit liedje 2 weken lang niet horen op Radio 10. Want
1: zeker
0: morgen
1: niet.
0: Om 8 uur, dan begint hij. 80's and 90's, top 1500. Ja. 2 weken lang genieten van de beste muziek uit de jaren 80 en 90. Dus vergeet het niet, morgenochtend vanaf 8 uur, hier op Radio 10. Nou hadden wij gisteren, want het gaat natuurlijk veel over Oranje, vanavond om 10 uur die wedstrijd tegen Japan. Toen hadden wij Memphis, die deed een voorspelling.
1: Ja.
0: Ik hoop niet dat ik iemand beledig als ik zeg, we hebben nu een overtreffende trap van een vis die een voorspelling doet. Dit is een paragnost die een voorspelling doet. Ja. Maar dan kan je net zo goed een vis laten voorspellen, denk ik.
1: Ja, zijn niet vaak dingen wel goed?
0: We hebben het over Lisbeth van Dijk.
1: Ja.
0: Die is bezocht door Soccer News. En die heeft ook een voorspelling gedaan voor Nederland-Japan. Ik wil hem toch even met je delen, okay. Luister.
2: Te beginnen met Nederland tegen Japan.
3: Dat winnen ze aan alle kanten.
2: Dat winnen ze makkelijk?
3: Makkelijk, ja.
2: Zie je ook een bepaalde score wat het gaat worden?
3: Wacht even, ik ga even
0: intunen.
3: Even in het veld staan. Ik zie wel die Japanners.
0: Ja.
3: Heel snel bewegen. Snel. Op een hele andere manier dan wij Nederlanders doen. Bij ons zie ik echt hele lange pasen.
0: Oh, lange pasen.
3: Voor een heel bijzondere wedstrijd. 3-0.
0: 3-0 vanavond, dus.
1: Ik moet toch gewoon alles koppen. Gewoon die bal hoog houden. Zo min mogelijk over de grond.
0: Ik vind het zo mooi dat deze mevrouw echt haar ogen dicht doet en dan denkt...
1: Ik ga in het veld staan.
0: Japanners zie ik heel snel bewegen. Heel anders dan Nederlanders.
1: Ja.
0: Nou, ik weet zeker dat ik ze vanavond zie bewegen. Gewoon net zoals Nederlanders. 2 benen, voet voor voet.
1: Ja, maar even kijken, bij de laatste persconferentie van Ronald Koeman... We gaan natuurlijk over een uurtje nog even met Noah Vaalen bellen vanuit Dallas.
0: Mm-hmm.
1: Vertelde hij heel blij dat Bart Verbrugge gewoon weer onder de lat staat... en dat Memphis Depay fit is.
0: Ja.
1: Maar ik ben een beetje bang dat hij hem dan gaat opstellen.
0: Hij is wel de topscorer van Nederland.
1: Ja, maar
0: alle tijden.
1: Wanneer dan?
0: Ja, hij heeft echt meer dan 40.
1: Heeft hij dan gescoord? Ik kan echt van heel veel spitsen kan ik een goal voor mijn ogen halen. Zo zeg je dat.
0: Maar van Memphis niet.
1: Niet van Memphis Depay. Niet 1.
0: Hey, maar geloven wij Lisbeth van Dijk 3-0? Nee, daar geloof ik helemaal niks van.
1: Ja, weet je, ik ben bijna niet zo heel erg zenuwachtig voor vanavond. Omdat ik er niet zo heel erg in geloof. En dan kan het alleen maar meevallen.
0: Maar mijn chauvinistische hart zegt, we gaan erachter staan.
1: Ja, natuurlijk. Alleen, en ik vreet mijn nagels op vanavond om 9:30 ongeveer. Dan weet ik van ellende niet meer waar ik het zoeken moet. Maar ik weet het, mijn vertrouwen is niet zo heel groot op dit moment.
0: Maar als het 3-0 wordt, dan bellen we volgende week Lisbeth van Dijk. Want
1: ja,
0: dan
1: zeker,
0: heb je toch iets heel goeds voorspeld.
1: En trouwens, als we dik winnen vanavond, dan ben ik weer all in. Hè? Ik denk nog steeds dat we wereldkampioen worden. Maar ik ben mezelf een beetje aan het voorbereiden op een zachte landing voor een nederlaag.
0: Wij dekken ons in, heel goed. Maar ja, we gaan toch van genieten. En inderdaad, die spanning is ook wel lekker, toch? Lekker. Radio 10, het is de weekendshow met New Raccoon. And every day, I love you more.

0: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
8: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
9: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
10: Ja hoor.
9: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
10: Tuurlijk.
9: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
10: Ja.
11: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
12: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
13: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Hey jij daar!
16: Heb je ook zo zin in vakantie?
15: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
16: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
15: Prijsvrij vakanties.
17: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
18: Robert en Kim in de weekendshow op deze zondagmiddag met zometeen Will Smith en Man in Black. Eerst Born in the USA, dit is Bruce Springsteen.

0: Ik ben zo blij dat wij duidelijk vooraf hebben gezegd dat collega's onze WK-pool niet kunnen winnen. Althans, ja, je kan op nummer 1 eindigen, maar je kan die 200 euro niet winnen.
1: Nee.
0: Want er staat nu een collega, Roy, die staat bovenaan.
1: Niet normaal.
0: Niet normaal.
1: FC Royco, die staat bij... Ik appte hem gisteren ook. Ik zei, ben jij FC Royco? Ik zei, ja, doe ik het goed. Hij zei, oh, de derde. En inmiddels staat hij op 1.
0: Op 1, ja, jammer.
1: Ja, jammer, ja, jammer Roy. Maar nummer 2 dan?
0: Ik sta nog steeds 8e, of niet?
1: Jij staat 8e.
0: 8e.
1: En ik sta... wacht, kan ik dat
0: heel hoeveel pagina's moet je verder?
1: Ja, daarom. Ze kijken even gewoon naar het beginscherm. Want dan staat er jouw positie. 77.
0: 77.
1: Ja, dus ik ben een beetje middelmaatje.
0: Dus ruimte voor verbetering, zeg ik dan altijd.
1: Veel, heel veel. Ja. Ik stond gisteren lager. Nee, ik had een gelijkspel goed tussen Brazilië en Marokko. Althans, ik had 2-2, het werd 1-1.
0: Hmm.
1: Dus daar liep ik wel weer een paar punten mis. Maar ik zat er helemaal naast met Australië en Turkije.
0: Dat is jammer.
1: Ja, maar echt falikant.
0: Weet je wat ik heb uitgezocht?
1: Nou?
0: Van alle mensen die in de top 10 staan...
1: Nou?
0: Wat hebben zij voorspeld voor vanavond Nederland-Japan?
1: Oeh!
0: 6 mensen uit de top 10 denken dat Nederland gaat winnen.
1: Ja.
0: 1 iemand die denkt dat het een gelijkspelletje wordt. En 3 mensen hadden de uitslag vanochtend nog niet ingevuld. Dus die moeten nog wel even aan de bak voor 10 uur vanavond.
1: Ja. Anders stijg ik lekker.
0: Ja, anders stijg ik in en dan val je snel uit de top 10, kan ik je melden. Degene die het allerpositiefst is uit onze top 10 is Arno Palmen.
1: Ja.
0: Die heeft net zoals onze paragnost Lisbeth van Dijk voorspeld 3-0 voor Nederland.
1: 0?
0: Ja, dat is wel een pittige uitslag.
1: Wat heb jij voorspeld?
0: Ik heb 2-1 voor Nederland, maar ik twijfel of ik hem ga aanpassen.
1: Ik heb ook 2-1. Ja, ik kan het gewoon niet. Ik...
0: Gelijkspelletje?
1: Ja, maar
0: kan je dat
1: ik
0: aan?
1: Kan het gewoon niet over mijn hart verkrijgen om te zeggen dat we verliezen of zo.
0: Nee, ja, ik ook niet.
1: Weet je, want ik zit dan toch naar zo'n wedstrijd te kijken. En dat ik zeg, kom op, nog even een later gelijkmaker. Nog even een later gelijkmaker, omdat ik gelijkspel ben ingevuld. Dat wil ik gewoon niet hebben met Oranje.
0: Nee, dat begrijp ik. Nee. Hein die appt ons trouwens, die zegt, jullie hebben het de hele tijd over dat voetbal. Ik denk niet dat hij een groot voetbalfan is.
1: Dat denk ik ook niet.
0: Die zegt, maar er is ook nog Formule 1 vanmiddag. De Formule 1 Grand Prix van Spanje. Gaat Max die winnen? Wat denken jullie? Ik moet eerlijk zeggen, ik denk het niet. Dat denk je ook niet.
1: Nee, ik weet wel wat Max vanavond gaat doen.
0: Ja, want die, heeft zich getoond met een voetbalshirtje.
1: Ja, ja, ja, die heeft hetzelfde shirt aan als jij, maar dan zonder Radio 10 erop. Die heeft ook het 88 tenuutje uit de kast getrokken.
0: Vind ik wel lief, want andersom gebeurt het niet. We hebben nog geen foto gezien van Donny Almalen met een racehelm op en zo van Max, go, go, go.
1: Dat klopt, niet. Inderdaad. Nou, Hot Sunday heeft hij gepost en dan Formule 1 en voetbal.
0: Nou.
1: En dan is oranje shirtje, dus hij... Ook Max Verstappen heeft zin in voetbal.
0: En als een Belg zoveel zin heeft in het Nederlands elftal... Eigenlijk is hij natuurlijk geboren in België.
1: Ja,
0: dat kunnen we niet weten.
1: Nee, jij hebt toch ook gewoon een Nederlandse vader, of niet?
0: Dat is waar, dat is waar. Maar dan verdienen we ook, of dan vinden we ook dat hij mag winnen vanmiddag. Dus we gunnen het hem wel.
1: Ja, enorm.
0: In die Grand Prix van
1: Spanje. Als de auto het doet.
0: Als de auto het doet, inderdaad. Het is Radio 10, de weekendshow. Zometeen I Can Tina Turner. Hier is Teddy Swims en Open the Door.

0: pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
0: Met cryptomunten, de nieuwe zacht zoet.

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen aan 1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: De Holland & Barrett dagen zijn begonnen. Dit is onze grootste sale van het jaar. Verwen jezelf met kortingen tot wel 70%. Mis het niet. Voorwaarden van toepassing.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
12: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
11: Zo geregeld. 123 Inkt.nl.

0: boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
7: Dit WK mis je niets op SBSS. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
8: Ik denk dat ze niet eens groepsfase overleven.
7: Wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
9: Worden wel wereldkampioen. Ja,
7: tuurlijk. Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
10: Radio. Een hele goede middag. Het is de weekendshow. Zometeen met Prince en Raspberry Beret. Na het nieuws van 2 uur.
11: Mobiel bellen kan lastig zijn in delen van Rotterdam-Zuid, waar een grote stroomstoring is. Bel alleen in noodgevallen, zegt de veiligheidsregio. Door de storing hebben bijna 20.000 huishoudens geen stroom. Op metrostations en in hoge flat doen liften het niet. Ook rijden trams niet en zijn verkeerslichten uitgevallen. Israël heeft Beirut beschoten, de hoofdstad van Libanon. Het was een reactie op een droneaanval van Hezbollah. Volgens het leger was het een precisieaanval op een commandocentrum van Hezbollah in een buitenwijk van Beirut. In een woning in Zuid-Laren is vannacht geschoten. Volgens RTV Drenthe is een man zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een vrouw is aangehouden als verdachte. Wat de aanleiding was voor het schieten is niet duidelijk. De politie doet sporenonderzoek en spreekt met buren. Ook wordt naar camerabeelden gekeken. En in Alkmaar is brand geweest in een appartement op de 5e verdieping van een flat. De vlammen sloegen uit de gevel. De bewoners konden zelf op tijd naar buiten komen. De brandweer heeft alle buren eromheen uit huis gehaald en kon voorkomen dat het vuur oversloeg, meldt NH Nieuws. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vooral in het oosten nog een bui, verder droog vanmiddag met wolken en zon en aan de kust een flinke wind. Het is 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en een graadje warmer.
10: Dankjewel, Ronald Remmelswaan. Dan het verkeer. Kim, waar staat het vast?
12: Het wordt wat drukker. Er staan nu 12 vertragingen op de A-wegen. En dit zijn de 3 grootste. De A1 Apeldoorn-Amersfoort. Tussen Barneveld en Hoevelaken 23 minuten. De A9 Diemen-Alkmaar tussen Holendrecht en Schiphol-Oost 17 minuten. En op de A10 Komplein-Watergasmeer tussen Volendam en Zeeburg 21 minuten.

0: eigenlijk een hele vooruitstrevende versie. Origineel wordt namelijk gezongen door Phil Lynott van Thin Lizzy. En die zingt This Boy Is Cracking Up. Maar de zusjes Coors zingen ook gewoon This Boy. Dat is vrij.
1: Die zingen ze over een broertje.
0: Dat zou kunnen. Old Town, mooi liedje. En we gaan nog veel meer mooie muziek draaien. Maar daar hebben we

0: naar een goede reden om een nummer uit de top 4000 eventjes af te stoffen. Gisteren spraken we bijvoorbeeld met Cynthia. Die was op weg naar haar moeder. En wilde haar verrassen met een etentje omdat ze 58 jaar was geworden. Ja. Hartstikke mooi. Goede reden om haar favoriete liedje even te draaien. Maar misschien ben jij wel in een hele andere stemming.
1: Is het vandaag Vaderdag?
0: Nee, toch? Nee joh, dat is de 21ste.
1: Oh, godzijdank. Sorry, nee, ik zeg, het schiet me opeens te binnen.
0: Ja, ik zag de paniek in je ogen.
1: Ja, totaal. Yo, nee. Maar waarom beginnen ze dan zo vroeg met al die reclames?
0: Ja, ja, daarom dat je de tijd hebt om een cadeautje te kopen. Dus rustig, rustig, rustig, rustig. Misschien ben je in een hele andere stemming, net als Kim. Ben je bezig om een groot scherm op te hangen in de straat om lekker vanavond met de hele straat voetbal te kijken en hoort daar een liedje bij. Of misschien zit jouw kind wel keihard te blokken voor de herexamens komende week. Kan ook.
1: Oh, ja.
0: En hoort daar een liedje bij. Nou, laat jouw liedje en de goede reden om het juist vandaag even te willen horen achter in de Radio 10 app.
1: Nou, we hebben natuurlijk de hele dag over voetbal.
0: Ja.
1: Dus heel terecht wees Hein ons erop dat er ook gewoon geraced wordt vandaag in Spanje.
0: Ja.
1: Dus daarom speciaal voor Max Verstappen deze prachtige plaats van Freddie Mercury en Montserrat Caballé.

0: Dat niet zo bombastisch is, dit liedje. Dat had wat bijgekund.
1: Het is heel klein gehouden.
0: Ja, eerder genoemd vandaag al. Het is ook de verjaardag van de man die vandaag in 1946 geboren werd in de wijk Queens in New York. Dat is Donald Trump. En hij staat niet in de top 4000. Dat vindt hij zelf, denk ik, onterecht. Ja. Maar hij staat er niet in.
1: Nee.
0: Maar toen stuitte ik op een duo dat wel degelijk elkaar voor het eerst heeft leren kennen in die wijk Queens.
1: Nou.
0: En dat is dit duo. Simon en Garfunkel. En ze hebben een beetje heimwee.
1: Ja.
0: Homeward Bound, dacht ik. Nou, goede reden om die er weer eens bij te pakken. Staat op het randje van de top 4000. Maar prachtig liedje. Maar goed, wij bepalen het niet, Kim en ik. Jij bepaalt het. Dus wat wil jij horen en wat is de goede reden om het liedje vandaag te horen? Laat dat achter in de Radio 10-app. En wellicht dat we jouw liedje zometeen even draaien. Dus kom maar door. Gebruik die Radio 10-app waar die voor bedoeld is. Dit is Anouk.

0: beste reden.
1: Jenny die wil graag een 9-to-5 van Dolly Parton horen. Want de reden is dat ze onderweg is naar de werk, maar door zijn storingen moet ze improviseren en komt ze te laat. Maar dit lied herinnert haar altijd weer aan waarom ze zoveel onderweg is.
2: Oh.
1: Ja.
2: Is ze in Rotterdam? Want daar staan alle seinen op rood, volgens mij.
1: Dat zou kunnen, maar dat kan ik hier niet per definitie uit opmaken.
2: Okay.
1: Karin en Erik die willen graag een Italiaans liedje, want ze zitten heerlijk bij het zwembad met 28 graden en een Aperol Spritz.
2: Oh, rub it in.
1: Ja. En Sylvia zegt geen voetbal voor ons vanavond. En zij gaat met haar dochter en een vriendin naar de Donna Summer Tribute. Dus even iets van Donna Summer zou ze leuk vinden om er vast in te komen. Goedje van Sylvia. Maar ja, die hebben we al gedraaid.
2: We hebben al Last Dance gedraaid.
1: Sorry.
2: Eerder vanmiddag. Jammer. Maar wel veel plezier vanavond. En we hebben Lucas aan de telefoon. Wat is voor jou een goede reden om even een liedje uit de top 4000 te willen horen?
3: Nou, omdat het vandaag Vaderdag is in België, dacht ik aan het goede doel met België.
2: Met België?
1: Leuk.
2: Oh, daar is wel. Want Kim die schoot net even helemaal in de vlekken.
1: Volledig in de stress.
2: Die dacht dat het vandaag in Nederland Vaderdag was. Dat is het niet. Maar jij denkt, België, daar hebben ze wel Vaderdag. En wat is jouw
3: daar hebben ze Vaderdag.
2: Wat is jouw link met België, dat je dit weet überhaupt?
3: Mijn schoonzusje woont daar met de kinderen.
2: Oké, dus jij viert dat ook vandaag?
3: In Braschaats. Nee, ik niet.
2: Maar zij wel.
3: Ja.
2: Ja, precies. Oké. Nou ja, ik vind het wel een goede reden om dat liedje te draaien eigenlijk.
1: Ik vind België ook leuk om er een keer te draaien.
3: Ja.
1: Hé, Braschaat is wel een beetje chique België, hè, trouwens.
3: Ja.
1: Ja, daar hebben ze allemaal groot hek voor de deur en een dure auto.
3: Ja.
1: Daar wil jij niks over zeggen verder.
3: Jawel, ik wil er wel iets over zeggen. We kunnen ook Jean-Marie Paf vinden, ja.
1: Oh, ja.
2: Zij kennen de Pfaffs. Oh, kijk.
1: Daar ben ik dus een keer thuis geweest en toen stond er een paard in de keuken.
3: Oh ja.
2: Dat is ook een liedje. Bijna. Maar die gaan we niet draaien.
3: Nee, maar ze kunnen elkaar van de cursus Spaans.
2: Van een cursus Spaans. Spreekt Jean-Marie Pfaff Spaans?
3: Ja, denk het. Want ze hebben Spaans geleerd.
2: Dat vind ik het weetje van de dag.
1: Ik ook.
2: Dankjewel.
1: Lucas, was leuk. Dankjewel.

0: Top 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Komende week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl. Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Lay's chips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
10: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
11: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
12: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
11: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Jij bent mijn kampioen.
3: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
4: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008. Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: En Kim. In de weekendshow zometeen het allerlaatste nieuws uit Amerika over het Nederlands elftal in Dallas. Eerst Billy Joel.

0: James Morrison, Nelly Furtado en Broken Strings, Radio 10. Het is minder dan 8 uur, Kim. Ja. Totdat ook voor het Nederlands elftal het WK eindelijk gaat beginnen. En dus hoog tijd om eventjes bij te praten. Het laatste nieuws uit Amerika krijgen wij van the one, the only Noah. Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Noah Valen, goedemiddag voor ons, goeie ochtend
1: ja,
0: voor
1: goedemorgen.
0: Jou.
1: Ja, heel goedemorgen goed. Voor ons, ja. Zeker
0: fijn
1: vroeger.
0: Dat we je eventjes wakker mogen bellen.
1: Ja, geen probleem.
0: Ik zat gisteravond even te kijken naar de Oranje Zomer. Toen dacht ik, oeh, als ze het maar haalt. Want je kreeg zo'n beetje live op televisie te horen dat je vlucht gecanceld was.
1: Ja, er zijn hier in Amerika, zeker in het midden van Amerika, heel veel stormen in deze tijd van het jaar. En het bleek uiteindelijk dat ons vliegtuig waarmee we zouden vliegen was zo erg beschadigd dat het niet nog een keer de lucht in kon.
0: Okay.
1: Dus ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb een klein beetje vliegangst. Niet helemaal de goede job gekozen, maar ik was eigenlijk wel blij dat hij een beetje werd uitgesteld. Maar uiteindelijk toch op tijd in Dallas aangekomen.
2: Ja, en wees blij dat ze gewoon zeggen, nou, deze kan niet meer vliegen.
1: Precies, precies.
2: Toch? Dat is dan wel weer fijn. Hey, in Dallas zag ik wel al heel veel Oranje supporters.
1: Klopt, ja. En eigenlijk, nou, althans niet helemaal tegen de verwachtingen in. Want de KNVB had ons wel al meegegeven dat ze in ieder geval verwachten dat er in het stadion 5000 Oranje supporters zijn. En dat er op dat fanplein, en dat is in de buurt van het stadion, wel 10.000 man wordt verwacht. Omdat ja, de hele Oranje Mars en de Oranje Bus gaat natuurlijk de wereld over. Dus ze verwachten ook heel wat internationale fans die straks aanhaken.
0: Okay, die gewoon ook in het oranje komen en gewoon meedoen met ons. Alsof ze Nederlanders zijn.
1: Ja,
0: dat is toch leuk.
1: Ja, inderdaad.
0: Lekker, dat sfeertje. Hey,
2: en ik schrok een beetje. Ik weet niet of ik ervan moet schrikken of heel blij moet zijn. En dat ga jij mij wel uitleggen. Memphis is weer fit.
1: Ja,
2: ik heb nou niet het idee, jee.
1: Nee, kijk, de vraag Memphis, en ik denk als je mij gisteren had gevraagd wie gaat er in de spits, had ik 100.000% zeker kunnen zeggen Donjel Malen. Want Koeman gaat niet nog een keer met een niet-fitte Memphis starten zoals die op het EK 2024 heeft gedaan. Maar hij benadrukte wel heel duidelijk dat Memphis 100% fit is en dat hij kan starten. Nou, en Malen heeft natuurlijk in die twee wedstrijden die hij kreeg niet heel best gepresteerd, althans niet gescoord.
2: Nee.
0: Nou, niet gescoord, dus maar hij heeft wel een paar fantastische kansen gehad.
1: En daar zegt Koeman dan ook weer over. Hè. Spitsen moet je vertrouwen blijven geven. Dus het kan natuurlijk ook dat hij hem ook nu in de basisopstelling zet. En als het dan weer niet lukt, dat hij dan met Memphis begint in die tweede wedstrijd. Maar ik durf het echt nog niet te zeggen met wie hij gaat starten. En gisteren durfde ik dat wel.
0: Okay. Nou, dat is spannend inderdaad.
2: Het wordt een spannende dag.
0: Wij hopen dat het Donjel Malen is. Want ja, ik weet niet of hij daar bij jou is. Maar hier in Nederland hebben we wel het gevoel dat het zaggerijn moet er een beetje afgevoetbald worden.
1: Ja, nee, heb ik ook heel erg. En ik denk dat het Nederlands elftal dat zelf en die spelers dat zelf ook wel hebben. Ze benadrukken best vaak. Ik hoop dat jullie, en dan hebben ze het natuurlijk ook over de pers, maar ook over het publiek er weer achter staan. Want natuurlijk zit er heel veel kwaliteit in onze ploeg. Maar ja, het is er totaal niet uitgekomen. En twee penalties tegen Oezbekistan, dat is gewoon niet goed genoeg. En dat mogen ze ook wel een keer wat harder zeggen, vind ik.
0: En heb jij dat hard opgezegd tegen de bondscoach ook tijdens die persconferentie?
1: Die persconferentie van gisteren heb ik dus gemist. Maar ik heb dat wel.
0: Okay.
1: Maar ik heb dat wel eerder. En heel veel journalisten eerder hebben dat natuurlijk wel door laten schemeren. En ik denk dat het publiek dat ook vindt.
2: Toch?
1: Ja, tegen Kluivert inderdaad. Ja, zei ik van, zijn jullie wel een beetje boos op elkaar? Want jullie lijken allemaal zo lief. En dat is inderdaad een beetje het gevoel wat speelt. En hij zegt dat dat wel zo is. Maar dat zal moeten blijken in deze wedstrijd.
0: Nou, we gaan het zien.
2: Ja, wat gaat er gebeuren vanavond, denk je?
1: Moet ik nou weer een voorspelling doen?
2: Ze noemen Japan de reuzendoder. En denk ik, we gaan er weer lekker in met z'n allen, zeg.
1: Ja, nou, Japan heeft sinds 2018 niet meer verloren van een, of althans is ongeslagen tegen een Europese tegenstander. Dus het zou zomaar eens kunnen dat we na deze wedstrijd blij moeten zijn met een gelijkspel. Maar jongens, Zweden, Tunesië, dat gaat allemaal prima. Dus we gaan gewoon door. Maar
2: Je moet je best doen om er niet door te gaan, geloof ik.
1: Ja, je moet wel heel recalcitrant zijn, wil je niet doorgaan. Ja.
0: Maar mijn theorie is dat, je moet vanavond dat chagrijn er wel afspelen. Maar het moet misschien in de eerste wedstrijd ook niet gelijk te goed gaan. Want het is 8 wedstrijden tot die finale. En je kan niet 8 wedstrijden vlammen, toch?
1: Nee, dat zeg je goed. Het is ook prima als je het een beetje opbouwt en dat je steeds sterker wordt. Daar zou ik ook voor tekenen. Maar een puntje tegen Japan, dat zou toch wel minimaal moeten zijn.
2: The only way is up, toch? Na wat we tegen Oezbekistan hebben gezien.
1: Precies, het kan ook niet slechter. Dus
2: daar hou ik maar vast. Ik begin nu een beetje nerveus te worden. Ik had het nog niet.
1: Ja.
0: Ja, hoe ziet jouw dag er
1: verder uit? Ik hoop dat het gaat spelen.
0: Hoe ziet jouw dag er verder uit? Want jij, jij gaat ook naar die wedstrijd toe leven, neem ik aan.
1: Ja, ik ga zo meteen eigenlijk al redelijk vroeg richting dat fanplein. Dat zit gelukkig in de buurt van het stadion. En ja, de SBS6-programmering blijft lekker doorgaan. Want we hebben het Oranje Café, dat is om 5:00. En dan heeft Helene maakt vanavond 3 uitzendingen, zo, dames en heren. Okay. Dus voor ieder wat wils.
0: Ik hoop dat ze niet in dienst is, dat ze ook 3 factuurtjes mag sturen.
1: Ik hoop het ook voor haar.
0: Ja, we zijn heel erg benieuwd. Voel je de spanning daar in Dallas ook?
1: Dat valt nog mee. Maar je voelt het wel ook bij de bondscoach en bij de spelers. Dat ze gewoon willen dat het gaat beginnen. Die aanloop is ook lang. Eigenlijk te lang. Ja. We moeten gewoon lekker gaan voetballen.
0: We gaan lekker voetballen. En ik durf wel te zweren toch. Wij gaan er ondanks het chagrijn met z'n allen wel achter staan.
2: Ja,
0: want we willen
2: toch,
0: het wel heel graag. Tuurlijk. Ja, tuurlijk.
2: We gaan naar die knock-out fase.
0: Oké, okay, laten we daarvoor gaan.
1: Dat zou
0: gaan
1: inderdaad heel knap zijn als het niet doet.
0: Noah, ik wens jou een fijne dag daar in Dallas. En
1: komt goed, jongens.
0: Mocht verder gaan, dan bellen we je later in het toernooi nog een keer.
1: Zeker weten, zeker.
0: Oké, doei doei.
1: Okido, jojo.

0: 12 uur is, middernacht, en we zijn in euphoria-stemming, dan hebben we het goed gedaan, jongens. Dan hebben we er helemaal in geslaagd om er een mooi einde van te maken van deze dag.
1: Als we winnen, zullen wij dan ook allemaal gewoon een keer gaan toeteren? Dat is gewoon dat stuk mee, zo. Dat kunnen wij ook.
0: Ja, ik doe niet mee, maar ik wens jou heel veel plezier. Neem je het op als je het gaat doen?
1: Ik denk dat ik niet meer mag rijden vanavond.
0: Nee, heel goed, heel goed. Ja. Hey, veel plezier zometeen met Dennis Verheugd. Fijne wedstrijd natuurlijk allemaal vanavond. En wij zijn er volgende week.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
3: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen dit weekend, bij besteding vanaf 35 euro, krijg je één gratis pakje emblema extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
2: 25% korting en een gratis krat op Griffon Bodymax montagelijm bij Bouwmaat.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Hey, jij daar.
7: Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
7: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij vakanties.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
6: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
11: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag inside Oranje.
12: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase overleven.
11: Dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
13: We worden wel wereldkampioen.
14: Ja, natuurlijk.
11: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
16: Oranje. Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
17: Dat gaan we vieren.
18: Aldi. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
17: Dat gaan we vieren!
16: Aldi.
13: Omdat je mijn favoriete papa bent.
14: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
17: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
19: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
17: Hoe dan?
19: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
20: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
21: Oranje en groen gaan vandaag prima samen. Vanavond Oranje op TV. Nu groen uit je speakers met muziek van Wham en ook de Cranberries. Maar hier is het nieuws van 3 uur.
22: Op de weg in Zeeland, waar deze week een dodelijk ongeluk was, is de maximumsnelheid verlaagd, meldt de regionale omroep. Er zijn zoveel mensen die herdenken en bloemen leggen, dat het beter is om wat langzamer te rijden. Geen 80, maar 50. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om, onder wie 3 kinderen. Tienduizenden mensen in Rotterdam-Zuid krijgen het advies om alleen in noodgevallen hun telefoon te gebruiken. In het gebied waar ze wonen is al de hele dag een grote stroomstoring. Daardoor is het mobiele netwerk maar beperkt beschikbaar en kan bellen dus lastig zijn. Het kan maanden duren voordat de flat in Amsterdam-Osdorp, waar deze week een grote explosie was, helemaal is hersteld, zegt de woningcorporatie. Er zijn wel noodreparaties gedaan en daardoor konden de honderden bewoners gisteravond weer terug naar huis. De explosie was in een sportschool bij de flat. 7 mensen raakten gewond. En zonder in actie te komen heeft de Amerikaanse Robin Montgomery de tennisfinale in Rosmalen gewonnen. Haar tegenstander Barbara Krejcikova meldde zich ziek af en daarom pakt Montgomery automatisch de titel. Haar eerste op een WTA-toernooi. De mannenfinale in Rosmalen is nu aan de gang. Het radioteam Weerdoor weer online. In het oosten misschien nog een bui, verder overal droog en 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolking met wat regen, later zon en maximaal 20 graden.
21: Ronald, dankjewel. Flitsmeister, die komt met 8 vertragingen. En dit zijn de 3 langste op dit moment. De A1 Amersfoort-Apeldoorn voor Barneveld 9 minuten. A2 Den Bosch-Utrecht voor Everdingen 12 minuten. En een klein kwartiertje op de A9. Diemen-Alkmaar, dat is voor Schiphol-Oost.
23: Vanaf morgen, de 80s en 90s top 1500. Radio 10.
24: Dennis Verheugd.

ik zei het net al, oranje en groen gaan vandaag heel goed samen. Oranje speelt vanavond natuurlijk tegen Japan. WK voetbal, hè. Tot die tijd, vanuit de groene studio van 10, de grootste hits aller tijden. Met uit de 90s The Cranberries and Ode to My Family. En uit de 80s The Edge of Heaven van Wham. Ja, en die 80s en 90s, die gaan vanaf morgen dan weer heel goed samen. Maar liefst 2 weken lang hoor je hier de 80s en 90s top 1500. De lijst die je zelf hebt samengesteld, dus dat wordt volop genieten. En deze zal je overigens moeten...

De Amerikaanse stadions die zitten de komende weken niet alleen vol met voetbalsupporters. Heel veel stadions zitten ook vol met Ed Sheeran-fans. Ja, hij is dit weekend namelijk gestart met het Noord-Amerikaanse deel van zijn nieuwe Loop Tour in Phoenix. Daarna gaat hij langs grote stadions in onder andere Los Angeles, Toronto en New York. Hij loopt door tot 7 november. Je hoort de Celestial in het weekend van 10. Met opnieuw een hemels liedje. Hoorde je net nog The Edge of Heaven van Wham? Nou, dit is Heaven van Bryan Adams.

0: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
7: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Op zoek naar een volkszanger voor je sportclub? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen, 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop!
10: Dat gaan we vieren!
9: Aldi.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
10: Dat gaan we vieren!
9: Aldi.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
7: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
8: Ik wil als dino.
9: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Dennis Verheugd. Goedemiddag. Drie hits uit één en hetzelfde jaar. Ga je zo horen.

kan ervoor kiezen om zelf in de schijnwerpers te staan, maar je kan er ook voor kiezen om samen te werken met andere artiesten, waardoor je alsnog in de schijnwerpers komt te staan. Nou, dat laatste, dat leek Mark Ronson wel een goed idee. Hij heeft inmiddels samengewerkt met Amy Winehouse, Bruno Mars en ook met Miley Cyrus. En die hoorde je zojuist. Nothing Breaks Like a Heart bij 10.

0: Maiden's Clearwater Revival. And have you ever seen the rain?
1: Radio 10. Hit Flashback.
0: Met de hits uit week 24 van 1988. Fairground Attraction at Perfect ga je zo meteen als eerste horen. De band bestond nog maar net toen ze hun grootste hit scoorden. Sterker nog, ze hadden nog geen echte live reputatie opgebouwd en moesten opeens in de grootste tv-show staan, puur op basis van dat ene liedje. Nou, zangeres Eddie Reader had eigenlijk helemaal geen ambitie om een popster te worden. En ja, de groep viel dan ook binnen een paar jaar uit elkaar, ondanks dat enorme succes. Een andere populaire single was die van The Gypsy Kings met Bamboleo. Ja, de basis van Bamboleo komt uit een jaren 60 liedje. En de Gypsy Kings die namen de melodie en structuur over en combineerden dat met hun eigen flamenco-rumba-stijl. En de laatste track die je gaat horen is Nothing's Gonna Change My Love For You van Glenn Medeiros. Ja, het was al een mooi liedje van George Benson, maar pas toen een 17-jarige jongen uit Hawaii het opnieuw opnam, ja, werd het echt een wereldhit. Glenn Medeiros had op dat moment eigenlijk nog helemaal geen grote carrière gepland. Hij was gewoon een scholier die een demo opnam voor een lokale talentenjacht. Nou, het kan verkeerd, hè? Dat blijkt wel. Dit zijn ze drie van de populairste singles van exact 38 jaar geleden.
1: Radio 10.

0: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
1: Opgelost, Autotaalglas. Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
2: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Tui.
1: Ook bij Plus. Chio Chips 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
8: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
15: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Source Vitamin Water. Alle flessen A1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
14: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
16: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
17: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
18: Eens kijken of ik zo dadelijk een luisteraar in een zonnetje kan zetten. Want er gaat een Sweet 16 feestje gevierd worden. Ja. Misschien wel die van jou. Nu het nieuws van 4 uur.
19: Opnieuw is er iemand opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag 3 maanden geleden op een synagoge in Heemstede. Hij komt uit Amsterdam, net als de 3 verdachten die eerder al werden aangehouden. Ze worden allemaal verdacht van terreur tegen de Joodse gemeenschap. In Wateringen onder Den Haag is een verkeerscontrole volgens Omroep West uitgelopen op geweld. Een automobilist die aan de kant was gezet voor gevaarlijk rijden bleek geen rijbewijs te hebben. Toen de politie hem wilde aanhouden werd hij agressief en zou hij een kopstoot hebben uitgedeeld. Een agent raakte gewond. Op de provinciale weg in Zeeland waar deze week een dodelijk ongeluk was, is de maximumsnelheid verlaagd van 80 naar 50, meldt de regionale omroep. Het is voor de veiligheid van mensen die bloemen willen leggen voor de slachtoffers, een basisschooldirecteur en 3 kinderen. In het plaatsje Axel is vanavond in stille tocht. In Zwitserland komt er geen maximum aantal inwoners. Daar was vandaag een referendum over en de meeste Zwitsers hebben tegengestemd. Het plan was om in Zwitserland hooguit 10 miljoen inwoners toe te staan. In de praktijk zou het erop neergekomen zijn dat er veel minder migranten worden toegelaten. Het radioteam Weerdoor weer online. In het oosten misschien nog een bui, verder overal droog en 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolking met wat regen, later zon en

hier met z'n allen ongelooflijk veel zin in. Ik hoop jij ook. Tijdens die 80s en 90s lijst wordt er ook een spel gespeeld. Is het 80s of 90s? En daarmee maak je kans op tickets voor This Is Michael. De grootste Michael Jackson show van Europa met alle hits van The King of Pop. En dat gaat gebeuren op 19 november in de Ziggo Dome. Dus luister vanaf morgen. Maar

0: De kracht zit hem vaak in het herhalen. En daar was ABBA heel goed in. Ja, zelfs in het herhalen van woorden in de titel van het liedje. I do, I do, I do. Dat is een mooi voorbeeld. Gimme, gimme, gimme natuurlijk. En money, money, money. En die hoorde je zojuist.
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: Kwart over vier geweest op deze zondagmiddag. Ja, wanneer vierde jij je 16e verjaardag? Dat zou ik graag van je willen weten. Want als je het leuk vindt, kan er met terugwerkende kracht een hit aan die verjaardag gelinkt worden. Maar goed, dan heb ik dus wel je geboortedatum nodig. Dus als jij die nou eventjes doorgeeft met de Radio 10-app, dan word je misschien wel mijn kandidaat. Dan haal ik je gezellig in de uitzending, laat ik een klein stukje...

van je geboorteplaat horen. En bepaal je uiteindelijk zelf wat jouw Sweet 16 soundtrack gaat worden. Althans, je krijgt er 2 hits voorgeschoteld en eentje ervan die gaat helemaal gedraaid worden. Dus lijkt het je leuk om dat muzikale

0: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is... bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
7: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
8: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
7: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.

0: 10 waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: De Holland & Barrett dagen zijn begonnen. Dit is onze grootste sale van het jaar. Verwen jezelf met kortingen tot wel 70%. Mis het niet. Voorwaarden van toepassing.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
6: Thanks.
3: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
7: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
8: Dennis Verheugd.
9: Ja, altijd leuk om je weer even 16 jaar te voelen.

0: Dat was Kelly Clarkson op de zondagmiddag hier bij 10, Because of You.
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: Ik ga meteen naar Lianne. Lianne, goedemiddag. Wanneer ben jij geboren?
3: Ik ben geboren op 2 oktober 1971.
0: Nou, voordat er een hit gelinkt gaat worden aan je 16e jaar... Eerst nog even je geboorteplaten. Dat is deze.
4: Soldiers who wanna be heroes, number practically zero.
0: Soldiers Who Want To Be Heroes van Rod McQueen. Het was op 2 oktober 1971 de populairste single in ons land.
3: Oh, werkelijk?
0: Nooit van gehoord?
3: Jawel, jawel. Ik heb hem wel eens gehoord, maar niet gedacht dat het op één zou staan.
0: Vanaf nu goed onthouden, want het is dus je geboorteplaat.
3: Ja.
0: Op 2 oktober 1987 vierde jij je 16e verjaardag. Wat kreeg je eigenlijk?
3: Ik kreeg een Yamaha DT, een schakelbrommer. Ja, was echt helemaal te gek natuurlijk.
0: Ja, voor die tijd best wel stoer voor een meisje.
3: Ja, ja, dat was inderdaad heel stoer. Maar het was ook een fantastisch ding.
0: Ja. Neem mij eens mee naar je slaapkamer van toen. Was die ook stoer? Welke posters hingen er bijvoorbeeld boven je bed?
3: Bij mij hingen er Duran Duran en Bon Jovi boven mijn bed.
0: Ook stoer?
3: Ja, dat was echt favoriet wel, ja.
0: Nou ja, goed, laten we eens luisteren wat jouw Sweet 16 soundtrack gaat worden. Ja,

0: brengt je weer helemaal terug naar die tijd. En waarom?
1: Sabrina natuurlijk. Die was hartstikke sexy natuurlijk, die dame. Die videoclip en alle jongens hadden het erover.
0: Ja, je kon er niet omheen, zeg maar.
1: Nee, ik kon er niet omheen. Nee.
0: Mag ik jou met terugwerkende kracht feliciteren met je 16e verjaardag?
1: Oh, dankjewel.
0: Ja, je krijgt van Radio 10 een mooie muzikale herinnering. En dat is dus Sabrina en Boys.
1: Ja, geweldig, dankjewel.

Het album van Extreme kocht of kreeg voor je verjaardag. Want More Than Words was de enige ballad op dat album. Ja, de rest was allemaal. Ja, precies, wat ruiger. CD werd dan ook massaal teruggebracht naar de platenzaken.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Jij bent

0: pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Pas je eindelijk het perfecte...

0: een tikje anders doe. Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
1: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase
2: wordt best lastig.
0: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
3: Worden wel wereldkampioen.
4: Ja, natuurlijk.
0: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.

0: Goed nieuws voor bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid. Ze hebben na uren eindelijk weer stroom. Die was vanochtend uitgevallen door brand in een transformatorstation. Verkeerslichten werkten niet en er waren ook problemen met het mobiele netwerk. Maar volgens de netbeheerder is de stroomstoring opgelost. Er is een vierde verdachte aangehouden die iets te maken zou hebben met de mislukte aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. Het is een man van 20. Omdat de politie de synagoge in de gaten hield, lukte het niet om er iets te laten ontploffen. Eerder werden al drie anderen aangehouden, alle drie tieners. Een prestatie om trots op te zijn. Nederlander Nick de Vries heeft de autoraceklassieker 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij is de derde Nederlandse coureur in de geschiedenis die dat voor elkaar krijgt. De laatste winnaar uit ons land was Jan Lammers in de jaren 80. Een drama voor Kimi Antonelli, de leider in het wereldkampioenschap Formule 1. Hij was in Barcelona aan het strijden met zijn teamgenoot George Russell. En toen hij hem voorbij was, ging zijn auto kapot. Voor Lewis Hamilton maakt het niet uit. Hij reed vooraan en won de race. Max Verstappen werd vierde. Het radioteam Weerdoor weer online. In het oosten misschien nog een bui, verder overal droog en 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolking met wat regen, maar later zon en maximaal 20 graden.
1: Martijn, dankjewel. Flitsmeister meldt 5 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A1 Amersfoort-Apeldoorn voor Barneveld is 7 minuten. Dubbele, 14 minuten op de A2. Den Bosch-Utrecht voor Everdingen. En de A76 tenslotte Geleen-Keulen voor de Duitse grens 8.
2: Vanaf morgen de 80's en 90's top 1500. Radio 10.
3: Dennis Verheugd.

0: verheugd.
1: Sissy Patterson zat daarvoor met Finally. Hij werd gedraaid op inmiddels dag 165 van het jaar 2026. Zondag 14 juni. De dag dat koning Willem-Alexander en keizer Naruhito van Japan vanavond samen naar het duel Nederland-Japan gaan kijken. Ja, het is te hopen dat de royal van het land dat vanavond het onderspit delft goed tegen zijn verlies kan. Anders is het wel een heel moeizaam officieus begin van het staatsbezoek van Naruhito en Masako aan Nederland. Dat officieel pas woensdag begint. Ja, de twee families kijken samen op Paleis het Loo, waar het keizerlijk paar 20 jaar geleden ook al eens verbleef. Verder is het de dag dat media-expert Tina Nijkamp verwacht dat Nederland-Japan vanavond om 10 uur rond de 3,7 tot 4,2 miljoen kijkers zal trekken. Ja, veel gehoorde kreten deze dagen zijn er heerst totaal geen oranje koorts en het WK.

0: Ja, het komt uit een hele bekende Zero's hit, maar welke?
1: Ik loop hier alleen, ik loop hier alleen, ik loop hier alleen.
0: Ja, mooi hè, een weggevertje eigenlijk, hè? Ja. Je hoort vast om wie het gaat. Maar goed, een hit uit 2003, waarvan je alleen het middelste gedeelte hoorde. Dus titel of artiest mogen met de Radio 10 naar deze kant opgestuurd worden naar Makkie vandaag. Hè. En dan maak je dus kans op een paraplu of een doppen drinkfles. Dus hou je smartphone goed in de gaten, want je kan gebeld worden om dan over een klein half uurtje het juiste antwoord te mogen geven. Dit is

0: Team presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Komende week maak je kans op tickets van Team voor This is Michael. Alle info, radio10.nl. Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
7: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
8: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
7: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
9: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
10: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
10: Rand? Nee.
9: Fair enough.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
14: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
15: 10 tenders alsjeblieft.
16: Ja, dat is dan €8.
15: Hè? 8? Oké. Okay.
17: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
14: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
18: Dennis Verheugd.
19: Nou, niet alleen de oplossing van Stak in de middel ga je nog horen. Ook een hele soulvolle Dennis Classic. En nu muziek van Years and Years.

0: Het weekend van 10 met Years and Years and King.
1: Stuck in the middle.
0: Ik ga naar Martin uit Rijswijk. Martin, goedemiddag. Hoe oranje is het bij jou?
2: Een klein beetje oranje.
0: Ja, wat heb je? Paprika chips in huis? Oranje tompoes in de koelkast liggen?
2: Dat is al in huis, maar dat wordt pas vanavond aangebroken.
0: Ja, want vanavond speelt Nederland natuurlijk tegen Japan om 10:00. Gaat dat gebeuren? Ja, jij gaat uiteraard kijken, denk ik, hè?
2: Uiteraard.
0: Ja, of denk je na de eerste helft, ik ga lekker naar mijn bed?
2: Nee. Ik kijk hem al helemaal uit.
0: Oké, wat zijn je verwachtingen?
2: Ik vind het heel moeilijk, maar ik hoop op een winst voor Nederland.
0: Ja, wat gaat de uitslag worden dan?
2: Ik denk 2-0.
0: En wat verwacht je van Duitsland-Curaçao? Die wedstrijd begint natuurlijk al om 7:00.
2: Ja, die gaan we ook even kijken. En ik denk, ja, Curaçao dat legt af tegen Duitsland. En dat wordt 3-0 voor Duitsland.
0: Alvast veel plezier.
3: Ik loop hier alleen. Ik loop hier alleen. Ik loop hier alleen.
0: Ja, wie loopt daar helemaal alleen, zeg?
2: Nou, Guus Meeuwis.
0: En waar loopt hij?
2: In Brabant.
0: In Brabant, inderdaad. Gefeliciteerd, Martin.
2: Dankjewel.
0: Waar kijk jij naast het voetbal het meest naar uit? Naar een paraplu met Radio 10 opdruk of een dopper drinkfles met ook het Radio 10 logo erop?
2: Nou, doe maar de dopper alsjeblieft.
0: Nou, kan je die binnenkort verwachten.
2: Heel goed, leuk.
0: Bedankt voor het meespelen en maak er een gezellige oranje avond van, hè?
2: Oké, dankjewel, hè.
1: 10.

0: Pilot werd ook nog gedraaid met Magic. En daarvoor de oplossing van Ben Stak in de middel. Guus Meeuwers en Brabant. En ja, ik weet ook wel dat hij daar niet liep en dat hij daaraan dacht. Maar bedankt voor het meedenken. Ja, het is wat, hè, als je iets verkeerds op de radio zegt. Echt, je krijgt meteen reacties, jongen. Nou, bij deze rechtgezet, hè.
1: Dennis Classic.
0: Hij dacht aan Brabant, hij liep er niet. Maar goed. Ja, de Dennis Classic, die heb je nog van me te goed. Met weer een track uit mijn eigen verzameling. Ik dook vanochtend mijn platenbak in en kwam die van de Pasadena's tegen met Love Thing. Ja, rond 1990 zat de popmuziek in een soort van overgang. House en dance kwamen behoorlijk op en tegelijkertijd waren power ballads en ook rockmuziek erg groot. En juist op dat moment besloten de Pasadena's om het tegenovergestelde te doen. Zij brachten namelijk een heel smooth, ja, min of meer ouderwets soul-achtig liedje uit. Bijna met een Motown-achtige dressing eroverheen. Met warme harmonieën en blazers. Nou, dat deden ze eigenlijk al eerder, een paar jaar eerder, met de Tribute Ride On en Riding on a Train. Dus waarom niet voor een derde keer zo'n soort track uitbrengen? Ja, en ik moet je zeggen, na 36 jaar klinkt hij nog steeds heel erg fijn.

0: Griekenland. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Ik wil als dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Op zoek naar een foodtruck voor je evenement? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
9: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
12: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
13: Dat gaan we vieren.
12: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
14: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
15: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
13: Dat gaan we vieren.
15: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
16: Samen kijken we uit naar dat ene moment. Waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we Oranje.
17: Oh, heerlijk hier, hè?
18: Ja, eindelijk even niks.
19: Dit is echt nice.
20: Hola, le pongo dos cervezas.
21: Hola, señor. Si, twee bier.
19: Voor mij?
17: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
20: Por favor.
21: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser, maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
22: Welk liedje zit helemaal onder de cola? Hoor je zo meteen ook Stevie Wonder en nu het Radio 10 nieuws van 6 uur.
23: Er is iemand opgepakt voor de moord op een Nederlandse drugscrimineel op Bali. Er zijn twee daders, allebei Brazilianen. En één van hen zou nu zijn opgepakt door de Braziliaanse politie. De ander is nog op de vlucht. Het slachtoffer is René Pauw, die eind maart bij zijn vakantiehuis op Bali werd doodgestoken. Langs het water in Amsterdam-Oost is een verdacht pakketje gevonden. De omgeving werd afgezet en bomexperts hebben het pakketje meegenomen. Of het gaat om een explosief of iets anders gevaarlijks is nog niet duidelijk. De Amsterdamse politie houdt rekening met van alles. Het wordt niet alleen de avond van Oranje op het WK, maar ook die van Curaçao. Om 7 uur speelt het team van trainer Dick Advocaat tegen Duitsland. Dat is lokale tijd 12 uur, dus de spelers zaten al vroeg aan het ontbijt en bij de wedstrijdbespreking. Alle spelers van Curaçao, de kleinste deelnemer aan het WK, zijn fit. Het tennistoernooi van Rosmalen heeft een verrassende winnaar, de Pool Camille Maschak. Die versloeg de Australische toptennisser Alex de Minaur. Dat gebeurde in 3 sets na een tiebreak. Bij de vrouwen won eerder vanmiddag de Amerikaanse Robin Montgomery zonder dat ze hoefde te spelen. Haar tegenstander had zich ziek afgemeld. Het radioteam Weerdoor weer online. In het noorden nog een buitje, verder overal droog en wisselend bewolkt vanavond. Morgen eerst bewolking met wat regen, maar later zon en maximaal 20 graden.
22: En dan de radioteam verkeer door Flitsmeister met vertragingen op de A62 Bos-Utrecht tussen Geldermalsen en Culemborg 9 minuten. De A62 Bos-Utrecht tussen Beest en Everdingen 8 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland 9 minuten.
0: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
6: Vanaf morgen de 80s en 90s top 1500.

vooral en vooral vol met heel veel Freed From Desire van Gala. Want die is namelijk gebruikt als themalied voor die reclame. En je hoort de Gala ook bij Radio 10. Goedenavond. Jules hier. En ja, je ruikt al de geur van de grasmat. Want vanavond om 10 uur namelijk speelt het Nederlands elftal tegen Japan op het WK voetbal. Dus je hebt nog een kleine 4 uur om je oranje shirt te strijken en helemaal oranje voor de tv te gaan zitten straks. Of heb je zoiets van, niks voetbal, ik ga om 10 uur naar mijn mandje. Ik ga om 10 uur naar bed. Dat kan natuurlijk ook, maar dan wel onder het dekbed overtrek van het Nederlands elftal, toch? Maak er een mooie zondag.

Even heel kort door de bocht, maar dit liedje gaat over een relatie die naar de knoppen gaat en die ook niet meer te lijmen valt. Want de liefde, zoals je weet, zit soms best ingewikkeld in elkaar. En wat ingewikkeld is, kan in de knoop raken en soms ook weer niet uit de knoop worden gehaald. Fleetwood Mac bij Radio 10. Maar goed nieuws voor je, want elke dag ontstaan er meer nieuwe relaties, opbloeiende liefdes en romances, dan dat er relaties beëindigd worden. Dus Cupido doet goed zijn werk. Zometeen bij Radio 10 de Steve Miller Band. En dit is Alexis Jordan en Happiness.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Serieus?
2: Oh, wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
7: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
8: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
7: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
9: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
10: Adtap.
9: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
14: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
15: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Score nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
16: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
18: Jules van Hest. En zometeen een band met maar één hit op zak, maar wel een hele grote. En

Vanaf het moment dat ze hier hun eerste en enige hit mee hebben gescoord, hebben ze tot nu toe maar liefst 1312 concerten kunnen geven. De Plain White Tees, dat is toch de droom van elke beginnende band? Dat je met één liedje gewoon al bijna 20 jaar lang je brood kunt verdienen. Hey there, Delilah hoor je bij Radio 10. En mocht je ze willen boeken voor je tuinfeest, zomerbarbecue of bruiloft, ze hebben een prijskaartje van tussen de 40.000 en $75.000 per optreden. Dat is een hoop. En het is een Amerikaanse band, dus je zult dan ook hun vliegtickets moeten betalen. Want ze gaan niet dat hele eind zwemmen. Dat snap je ook. Dus toch maar even overleggen met de penningmeester of het wel binnen het budget past. Je bent bij de Geen Haast, Geen Stress, zondagavond van Radio 10. Zometeen met de Spin Doctors. En dit is Sister Sledge. He's the greatest dancer.

Dadelijk gaat het gebeuren om 7 uur bij het WK voetbal. Het WK-debuut voor Curaçao. Ja, mooi is dat, hè? Ze gaan tegen Duitsland voetballen en ik ben heel benieuwd hoe ze het er vanaf gaan brengen. Ik ga in ieder geval voor Curaçao duimen. En jij? Ja, toch? Hey, een andere vraag. Waar ben je morgenochtend om 8 uur? Zit je dan nog op de rand van je bed, een beetje voor je uit te staren omdat je net wakker bent? Of ben je morgenochtend om 8 uur al volledig op stoom en begin je al aan je derde bak koffie op je werk? Waar je ook bent en hoe, om 8 uur morgenochtend begin je aan de 80s en 90s top 1500 van Radio 10. Dus 2 tijdperken, 1 hitlijst van Elton John tot The Spice Girls en van DJ Paul Elstak tot Mike.

10.

0: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar score je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI, live happy.

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: Oh, wat een goal! Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
11: Dit WK mis je niets op SBSS. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag in Site Oranje.
12: Ik denk dat ze niet eens groepsfase
13: dat wordt best lastig.
11: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
14: We worden wel wereldkampioen. Ja,
11: tuurlijk. Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
15: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
16: Kruidvat! Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
18: Dat gaan we vieren.
17: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
19: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
17: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
18: Dat gaan we vieren.
17: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
20: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
21: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
22: Radio 10.
23: Zit je er een beetje relaxed bij vanavond? Vast wel, hè? Zometeen 11 of 11 en Eternal. En nu het Radio 10 nieuws van 7 uur.
13: Een oranje en een blauwe avond op het WK voetbal. Nu speelt de Blue Wave, oftewel Curaçao, tegen Duitsland. En overal op het eiland wordt er gekeken. Bijvoorbeeld in het grootste winkelcentrum van Curaçao, waar ook bandjes en DJ's optreden. Intussen feesten oranje fans in Dallas. Daar voetbalt Nederland om 10:00 tegen Japan. Fans lopen in kolonnen achter de traditionele oranje bus naar het stadion. Er is nog weinig verbeterd bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis zijn het niet alleen gezonde mannen die lang buiten moeten wachten voor een asielaanmelding, maar de hulporganisatie ziet ook vrouwen, kinderen en zieken op het grasveld. Zeker 6 doden bij een botsing tussen 2 helikopters in Brazilië. Het ging mis boven een woonwijk in Rio de Janeiro. De helikopters kwamen neer op een parkeerterrein van een autobedrijf waar een grote brand uitbrak. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. En hij moest er bijna 2 jaar op wachten, maar vanmiddag lukte het weer. Lewis Hamilton won weer eens een Formule 1-wedstrijd. In Barcelona was hij met zijn Ferrari de snelste. Vorig jaar was het in zijn eerste seizoen bij Ferrari worstelen. Maar ik heb nooit opgegeven en dit is buitengewoon, zei Hamilton. Het radioteam weer door, weer online. In het noorden nog een buitje, verder overal droog en wisselend bewolkt vanavond. Morgen eerst bewolking met wat regen, maar later zon en maximaal 20 graden.
23: Radioteam verkeer dan door Flitsmeister. 1 vertraging op de A2 staat in 's-Hertogenbosch Utrecht tussen Culemborg en Everdingen. 9 minuten.
14: Vanaf morgen de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

Even meezweven met deze mooie van Elf of Phil en Forever Young bij Radio 10. Zondagavond, een legendarische datum. Want vanavond op het WK voetbal niet alleen de wedstrijd van Nederland,

0: Duitsland. Maar de wedstrijd is nog niet gespeeld. Want we gaan er gewoon vanuit dat Curaçao wereldkampioen zou kunnen worden. Het glas is altijd half vol, toch?
1: Ja.
0: Ik heb even aan ChatGPT gevraagd of Curaçao wereldkampioen wordt. En dit is het antwoord.
2: Nee, wereldkampioen worden gaat vrijwel zeker niet gebeuren. Verrassingen bestaan in voetbal. Alleen dit zou een van de grootste ooit zijn.
0: Nou ja, dan laten we hopen dat het een hele grote verrassing wordt. Succes Curaçao. Zometeen maak je kans op de Radio 10 Dopper drinkfles. En eerst Bond.

je dat nou mee dat je zo'n Amerikaanse superster als Suzy Quatro gewoon live kunt zien in Europa? Aanstaande vrijdag staat ze namelijk een show te doen in München in Duitsland. En je hoorde Suzy samen met Chris Norman en Stumbling In in het weekend van Radio 10 op deze heerlijke zondagavond. En leg even alles neer waar je momenteel mee bezig bent. En focus je op deze opgave van het spel van welk lied is de beat. Dus een bekende Radio 10 hit, alle muziekinstrumenten en zang is weggelaten. En alleen de drum, de beat, blijft over. En ja, ik vind het heel knap voor jou als je dus weet te raden welke hit dat is. Luister goed, dit is je opgave. Ja, deze ga je wel herkennen, denk ik. Doe je stinkende best is deze beat uit een liedje van A, George Michael, B, uit een hit van The Tramps, of C, uit een liedje van Michael Bublé. Deze beat dus. Van welk lied is de beat? Dat ga jij oplossen via de Radio 10-app. Stuur je oplossing

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Een ijskoffie voor mevrouw.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Op zoek naar een band voor je bedrijfsfeest? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
17: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tampoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
18: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
19: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1+1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
20: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
21: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
22: Goed dat je erbij bent. Zometeen de oplossing van het bloedspannende spel. Van welk lied is de beat? Ook

0: bij Radio 10 en Zoutelanden. En aan de telefoon op dit moment, Graziella. Je bent onderweg naar huis. Je bent een weekend bij de camping geweest in Noordwijk aan zee. Hoe vaak ben je nou de zee in geweest dit weekend?
1: Ik ga zelden of nooit de zee in.
0: Ook niet met één teen?
1: Nee, ook niet.
0: En waarom niet dan?
1: Ik hou er niet van. Het moet wel heel warm zijn. Dus dat gebeurt bijna nooit in Nederland, dat ik de zee in ga.
0: Oké. Okay. Nou ja, komend weekend 30 graden, hè?
1: Nou, dat is voor mij geen temperatuur om de zee in te gaan.
0: Hoe warm moet het dan zijn? 50 graden?
1: Nou, zeker boven de 35, denk ik.
0: Ik kan je ook niet overhalen, volgens mij, hè?
1: Nee, helemaal niet. Nee.
0: Oké, okay. Dan houden we even op over die vervelende zee.
1: Ja.
0: Hey, deze opgave voor jou. Ik ben heel benieuwd of jij weet te herkennen van welk lied deze beat is bij Radio 10. Komt deze beat A uit een hit van George Michael, B uit een liedje van de Tramps of C uit een hit van Michael Bublé?
1: B uit de Tramps.
0: Ja, hartstikke goed.
1: Nou, daar ben ik blij om.
0: Het waren inderdaad de Tramps. En weet je ook welke?
1: Ja, ik weet niet of de titel is, maar het is Burn Baby Burn of iets dergelijks.
0: Ja, Burn Baby Burn, Disco Inferno.
1: Inferno, ja. Ja.
0: Hey, mag ik jou van harte feliciteren dan? Want je hebt namelijk de Radio 10 Dopper drinkflessen gewonnen.
1: Oh, super, leuk.
0: Hey, maak er nog een hele mooie zondagavond van, Graziella.
1: Ja, komt goed, dankjewel.

en dat ben jij, dan claim je nu alvast jouw plek voor Ethisch at 8 zometeen bij Radio 10. Want welke legendarische ethisch hit moet er per se in vanavond? Eentje die je helemaal grijs hebt gedraaid, maar die nog grijzer kan. Maak daar gebruik van, spreek jouw audiobericht even in via de Radio 10-app. Vertel even wie je bent, welke ethisch hit je graag wil horen en ook vooral waarom. Maak er even een leuk verhaaltje van. De Radio 10-app dus even openen en lekker inspreken maar. En nu voor je hart.

0: goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
1: Dat gaan we vieren.
0: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
2: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
0: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar €3,59.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
3: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
3: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
6: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
7: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
6: Zo geregeld. 123inkt.nl.
5: 25% korting en een gratis krat op grif van Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
10: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Ook bij Plus, Chio Chips, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
15: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
16: Boost yourself.
17: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
18: En zometeen duik je weer lekker in de bruisende 80's met 80's het eet bij Radio 10. Dus welke wil jij horen? Gebruik de Radio 10-app. Nu het nieuws van 8 uur.
19: Honderden mensen hebben in het Zeeuwse Aksel meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk donderdag. 3 kinderen en de directeur van hun basisschool kwamen om toen ze werden aangereden. Bij de school werd 2 minuten stilte gehouden. Ook vandaag weer legden mensen bloemen op de plek van het ongeluk. Vluchtelingenwerk maakt zich zorgen over het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, nu er ook oude en zieke mensen buiten wachten. Zo mocht een vrouw van 80 wel binnen slapen, maar moest ze daarna om 19:30 weer naar buiten. Het idee is dat alleen gezonde, alleengaande mannen buiten moeten wachten. Al voor de 5e keer binnen een maand is een auto in brand gevlogen in Eemnes in de provincie Utrecht. De regionale omroep schrijft dat er vanmiddag een auto is uitgebrand in een woonwijk. Opvallend is dat alle 5 keer de branden overdag begonnen. De politie onderzoekt of er een link is. Een historisch moment voor Curaçao. Dat speelt nu de allereerste WK-wedstrijd tegen Duitsland. En het eerste Curaçaose doelpunt is ook gemaakt. Livano Comenencia schoot de bal achter de Duitse doelman. Het was op dat moment de 1-1 gelijkmaker. Voor Oranje begint het WK straks ook tegen Japan. Het radioteam Weerdoor weer online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen. Maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden.
18: Radioteam verkeer dan door Flitsmeister met de vertragingen op de A2. Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Weert-Noord en Nederweert 11 minuten. En de A2 Sertogenbosch-Utrecht tussen Culemborg en Everdingen 8 minuten.
1: Vanaf morgen de 80s en 90s top 1500. Van Hest.
18: En terwijl je alvast de schaal met oranje tompoes uit de koelkast haalt thuis en je oranje shirt nog even een paar keer onder het strijkijzer haalt. Kortom, de laatste voorbereidingen voor de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK voetbal vanavond tegen Japan. Kun je weer helemaal uitleven met de lekkerste 80's hits bij Radio 10 in 80's at 8. Dus welke band, welke zangeres of welke zanger gaat het worden? Zo'n artiest dat je denkt van nou, die link ik meteen aan het goede gevoel van die 80's muziek. Berend Koopmans die laat weten via de Radio 10-app, kan er iets van UB40 gedraaid worden? Daar word ik altijd zo vrolijk van. Misschien Food for Thought. Groetjes van Berend.

0: En je moet het eigenlijk zo zien. De Radio 10-app is als het ware jouw doorgeefluik voor de allerbeste 80's hits. En via dat doorgeefluik heeft Samantha Boetink even John Parr doorgegeven en St. Elmo's Fire Man in Motion. Je bent bij 80's at 8 Radio 10 zondagavond. En ja, vandaag over precies een week zit je gewoon al in de zomer. Volgende week zondag is dat. Nu nog even genieten van deze niet heel zwoele lente zondagavond. Maar wel een prima avond voor jouw favoriete 80's hits. Dus geef hem snel even door via de Radio 10-app. Wat wil jij horen uit de 80's? Een bericht van Alexander en Rita.
1: Hey Jules, ik heb nog een hele leuke voor de 80's at 8. Ja? Shine Up van Doris D and the Pins. Zou je die kunnen draaien? Groetjes van Alexander en Rita.

0: wel aan het bijkomen van een lange fietstocht vandaag die je gemaakt hebt. Heb je nog een beetje last van zadelpijn? Of je moet nog een beetje bijkomen omdat je vandaag bij een tuincentrum bent geweest waar je voetje vooruit kon lopen omdat het zo druk was. Nou, in dat geval neem er een lekker koud drankje bij en geniet van deze zondagavond met Ethisch at Eet bij Radio 10. En ook als je nu onderweg bent met de auto, ben je natuurlijk van harte welkom om even te laten weten welke hit uit de Ethisch je graag wil horen. Kwak hem even neer, die auto, bij een tankstation. En klik dan op het microfoon-icoontje om jouw Ethisch hit even in te spreken. Vertel ook even waarom je die ene zo leuk vindt. En dan ga ik hem misschien zo meteen wel voor je draaien. Heeft Monique ook gedaan?
1: Hey Jules, ik heb nog een leuke voor de Ethisch op Eet.
0: Ja?
1: The Barge, The Rhythm of the Night. Dankjewel.
0: Leuk. Allee.

0: We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zit er ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
3: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op Grando.nl. Grando, sinds 1965.
8: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
9: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
10: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
11: Adtap.
10: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: met Bol boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Op zoek naar een spreker voor je congres? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
2: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: 80's at 8.

0: En je weet, het is pas een feest als Bruce Springsteen is geweest. En dat dachten ze vorige week in Amerika ook. Want daar hadden ze namelijk een speciaal concert. Voor alle Amerikanen, want Amerika bestaat dit jaar 250 jaar. En dus hebben ze een aantal artiesten op het podium gehaald. Bij een speciale avond die van grote invloed zijn geweest op de geschiedenis van Amerika. Met onder andere Sheryl Crow daar op het podium, Jon Bon Jovi en natuurlijk ook Bruce Springsteen. Niet te missen met zijn hits. En je hoorde Glory Days in 80's at 8 bij Radio 10. Op deze heerlijke zondagavond. En ja, ik ben eigenlijk een beetje op zoek naar jouw favoriete 80's hit. Dus kom daar snel mee op de proppen via de Radio 10-app. Dus welke wil je graag horen op de valreep? Stuur hem via de Radio 10-app, heeft Anne de Leeuw ook gedaan.
1: Hey, een echte 80's vibe krijg ik toch eigenlijk wel bij Bronsgebied. Ja. Elk nummer van hun is goed, dus ik zou zeggen, pak erin en draai je maar. Groetjes Anne.
0: Oké, ja, welke zal het worden, Anne? Zal ik even tromgeroffel doen? Het wordt Why.
2: Tell

0: Dit is Radio 10 Ethies at 8. En het zou zomaar kunnen zijn dat je aanstaande donderdag bent uitgenodigd voor het verjaardagsfeestje van Paul McCartney. 84 wordt hij dan. Wat een held, hè? My Brave Face in Ethies at 8. Zometeen veel plezier onderweg naar je nacht en onderweg naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. De top 4000 classics met Albert-Jan Sluis, met onder andere Doobie Brothers, Rolling Stones en Coolio. En op de valreep nog een appje van Timo.
1: Hallo, ik ben Timo en ik zou een nummer aan willen vragen voor Ethies at 8.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.

0: specialist.
1: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
3: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
6: Hakje dag!
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van kleine.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
12: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Het ANP-nieuws van 9 uur.
5: Donyell Malen is de spits van Oranje in de eerste WK-wedstrijd straks tegen Japan. Hij scoorde dit seizoen veel voor AS Roma, maar kreeg de bal er in de oefenwedstrijden voor het WK niet in bij Oranje. Toch krijgt hij het vertrouwen van bondscoach Ronald Koeman. Dat gaat ten koste van Memphis Depay, die begint op de bank. Honderden mensen hebben in het Zeeuwse Aksel meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk afgelopen week. Veel mensen waren in het wit. En er liepen ook veel kinderen mee, sommigen met een witte ballon. De tocht eindigde bij de basisschool van de drie slachtoffertjes en de omgekomen directeur. Een van de doden van het helikopterongeluk in Brazilië is singer-songwriter Oliver Tree. Had een paar jaar geleden een hit met Miss You en was bezig met een wereldtournee. De helikopters botsten op elkaar boven een woonwijk in Rio de Janeiro. De oorzaak is onbekend. Behalve Tree kwamen er nog 5 mensen om. En bij een verkeerscontrole in Brabant is een fatbike in beslag genomen. De politie kwam erachter dat hij een snelheid van 100 km per uur kon halen. Officieel mag je niet harder mee dan 25, maar fatbikes staan erom bekend dat ze worden opgevoerd. De controle was ergens rond Vught. Het radioteam Weerdoor weer online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. De loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden.
6: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
7: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is... Aldi.
8: Dat gaan we vieren.
7: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
9: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
7: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
4: Vanaf morgen de 80's en 90's top 1500.

Het WK voetbal is begonnen. Over een uurtje trapt Oranje af voor onze eerste wedstrijd tegen Japan. En wist je dat deze hit veel met Oranje en het WK te maken heeft? Deze remix van een oud Elvis-liedje werd namelijk gemaakt door een Nederlander, Tom Holkenborg, oftewel Junkie XL. En hij deed dat op verzoek van Nike, die wilde namelijk een vette track onder hun commercial voor het WK voetbal in 2002. Nou, Junkie XL was de allereerste buitenstaander die van de erfgenamen van Elvis officiële toestemming kreeg om een nummer van The King te remixen. Het resultaat? Bijna 25 jaar na zijn dood stond Elvis in 13 landen op nummer 1. De erfgenamen eisten echter wel dat de naam Junkie XL een beetje zou worden aangepast vanwege de associaties met drugsgebruik. En dus werd het Elvis versus JXL. Je hoorde A Little Less Conversation. Goedenavond, het is zondagavond 14 juni. En of je nou klaar zit voor de eerste wedstrijd van Oranje of het voetbal lekker aan je voorbij laat gaan, ik hou je de komende 3 uur gezelschap. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10 met zometeen een Duitse band die scoorde met een wachtmuziekje. En we hangen straks de slingers op voor een jarige chameleon. Eerst een muzikale driehoeksverhouding. De Top 4000 hit die ik nu voor je ga draaien werd in 1977 geschreven door Iggy Pop en zijn goede vriend David Bowie. Nou, de originele versie van Iggy Pop begint met een rauwe monoloog over een geliefde die sterft aan een overdosis. Nou, in 1984 wilde Bowie een eigen versie opnemen als duet met Tina Turner, en omdat hij Tina dat grimmige intro niet wilde aandoen, sloopte hij dat eruit. Een jaar later gaf Tina een concert in Birmingham en als verrassing stond David onverwacht bij haar op het podium, en de live versie die ze daar zongen werd in 1988 alsnog een hit. Tina Turner en David Bowie dus. Je hoort ze nu met Tonight.

klant. Zanger Peter Freudenthaler die schreef dit op een zondagmiddag terwijl hij zat te wachten op zijn vriendin die maar niet kwam opdagen. Dat was Lemon Tree. Je hebt Radio Tina met zometeen een vrouw waar al een halve eeuw de wildste geruchten over gaan. Haar naam is Angie. En eerst snij ik een taart met 65 kaarsjes aan voor Boy George. Geboren op 14 juni 1961 in Londen als George Allen O'Dowd. Zijn familie bestond vooral uit ruwe types die graag boksten, maar George die was het ander hout gesneden. Hij zette begin jaren 80 de wereld op zijn kop met vlechtjes, hoedjes en meer make-up dan de rest van de top 40 bij elkaar. Vanaf morgen hoor je 2 weken lang de 80's en 90's top 1500 bij Radio 10. En dit 80's icoon hoor je daarin zeker voorbij komen. Met zijn band Culture Club scoorde Boy George eind 1983 zijn enige nummer 1 in Nederland. En dat is deze. Karma Chameleon bij 10.

0: Er wordt al ruim 50 jaar gespeculeerd over wie het nou eigenlijk is, die Angie. Was het soms de vrouw van David Bowie? De dochter van Keith Richards? Nou, volgens Keith zelf bestond Angie helemaal niet en kwam de naam gewoon in hem op toen hij het nummer schreef. Maar ja, hoe kwam die naam dan in zijn onderbewuste terecht? Misschien komen we er nooit achter. Dat waren de Rolling Stones. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10 met zometeen de Supremes. We gaan straks samen met een coole rapper naar een paradijs waar je maar beter weg kan blijven. En deze komt eraan. Whitesnake dus, zometeen.
1: Radio 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Komende week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschap.

0: Aldi anders doe.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
11: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
10: Zo geregeld. 123inkt.nl.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
13: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2+3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
14: Score nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
15: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oep. Tijd voor een wissel. De Mucho Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gallegal.
16: De grootste hitlijst aller tijden.
17: Hey!
18: Albert-Jan Sluis.
17: Wat goed dat je erbij bent. Diana Ross en de Supreme zometeen. Coolio komt eraan en eerst Here I Go Again.

0: Dit was hun eerste hit onder een nieuwe naam.
1: Top 4000 Classics.
0: Ze waren bekend als de Supremes, maar één Supreme die was net iets meer Supreme dan de rest. En daarom besloot de platenmaatschappij haar rol wat groter te maken. En dus veranderde de naam Supremes in Diana Ross en de Supremes. En deze hit heeft een nogal specie intro met al die bliepjes. Een geluidstechnicus toverde die geluidjes uit een testoscillator. Dat is een apparaat dat eigenlijk bedoeld was om de studioapparatuur af te stellen. Je hoorde Reflections. Je bent bij Radio 10 op zondagavond en we gaan zo meteen diep, echt heel diep, met een Britse zangeres die de hele wereld liet meebrullen. Eerst terug naar 1995. Rapper Coolio die werd gevraagd om een liedje te maken voor de soundtrack van de film Dangerous Minds met Michelle Pfeiffer. Hij duikt zijn platenkast in, trekt daar het legendarische album Songs in the Key of Life van Stevie Wonder uit 1976 uit. En hij hoort dit.

studio wilde het gebruiken als basis voor zijn nummer. Maar Stevie Wonder die wilde daar in eerste instantie niks van weten. Want Coolio gebruikte in zijn teksten flink wat schuttingwoorden. Daar heeft hij het niet zo op. Nou, nadat Coolio had beloofd om het netjes te houden, gaf Stevie zijn zegen. En zo werd dit een van de weinige rap-hits waarin geen onvertogen woord valt. Of dat de reden is, weet niemand. Maar het belandde wel in tientallen landen op nummer 1, waaronder bij ons in Nederland. Dit is dus Coolio bij 10. En

0: Radio 10 en Madness. Ze leenden dit van een Jamaicaanse zanger. Zijn naam is Prince Buster en die nam dit op in 1964.
1: One step beyond.
0: Dit duurde trouwens maar iets meer dan een minuut. En dat vonden ze bij Madness wel erg kort. En daarom besloten ze om het gewoon twee keer achter elkaar te plakken. Ja, kan ook. Je hoort dus One Step Beyond. Het is zondagavond, bijna 10 uur. Er schijnt zometeen iets te beginnen wat volgens sommigen echt heel belangrijk is. Maar ik zou zeggen, blijf gewoon lekker hangen bij de Top 4000 Classics. Want zometeen na 10 gaan we grooven met Earth, Wind & Fire. En ABBA zegt straks maar liefst 5 keer ja. Eerst hoor je Simply Red. Zanger Mick Hucknall die schreef dit op zijn 17e. En het gaat over zijn moeder, die het gezin verliet toen hij nog maar 3 jaar oud was. Dit is Holding Back the Years bij 10.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
1: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Jij bent mijn kampioen.
3: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Open nu gratis ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
5: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
12: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
13: 18 plus, speelbewust.
14: Ja.
15: Serieus?
14: Wat een geld.
16: 18.000. Godverdikke me.
17: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oep, tijd voor een wissel. De Moetje Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
17: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus, speelbewust.
19: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
20: Het ANP-nieuws van 10 uur.
21: Ook voor Oranje is het WK nu echt begonnen. In de buurt van Dallas nemen ze het op tegen Japan. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Donjel Malen in de spits. Die heeft in de laatste 2 oefenpotjes niet gescoord. Al kreeg hij genoeg kansen. Maar Koeman vertrouwt erop dat Malen het dit WK nog laat zien. Curaçao heeft zijn eerste wedstrijd ooit op een WK dik verloren. De mannen van bondscoach Dick Advocaat speelden tegen Duitsland met lef, maar waren duidelijk een maatje te klein. Ze verloren na een prima eerste helft uiteindelijk met 7-1. Later dit WK speelt Curaçao nog tegen Ecuador en Ivoorkust. In de Amerikaanse staat Missouri is een vliegtuig neergestort. Alle 11 passagiers en de piloot zijn om het leven gekomen. Ze waren opgestegen voor een parachutesprong toen het misging. Het vliegtuig kwam niet goed omhoog, maakte een bocht naar links en crashte vlakbij het vliegveld. De politie heeft in Dongen twee mannen opgepakt die iets te maken zouden hebben met een schietpartij. Die was volgens Brabantse media aan het begin van de avond in Bergen-op-Zoom. Bij de klopjacht waren 15 politieauto's en een helikopter betrokken. Een Duitse auto wordt onderzocht en er zouden nog verdachten op de vlucht zijn. Het radioteam Weerdoor weer online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden.
0: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
2: Vanaf morgen, de 80's en 90's top 1500. Radio.

Een wereldhit van R.E.M. Geschreven door de drummer van de band. Bill Berry is zijn naam en hij schreef het als een troostlied, vooral gericht aan tieners die het even niet meer zien zitten. Daarom zingt Michael Stipe hier zo ongewoon duidelijk. De boodschap mocht namelijk niet verloren gaan. Wat trouwens wel een beetje gek is, drummer Bill die speelt er zelf niet op mee, want de drums op dit liedje komen namelijk uit een drumcomputer. Jordan R.E.M. en Everybody Hurts. Het is 10 uur geweest op zondagavond. We sluiten je weekend af met het lekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10 met zometeen 3 broers en een neef die per ongeluk iets in de fik steken. Doe maar komt er ook aan en ik open later dit uur de Top 4000 file van Chic. Eerst de hit waarmee de ABBA-gekte echt begon. En dan vooral aan de andere kant van de wereld. In Australië werd het in oktober 1975 hun allereerste nummer 1 hit. En daarna was het hek van de dam. En het is juni, de trouwmaand bij uitstek. Dus mocht jij toevallig gaan trouwen, dan hoor je in deze hit hoe het moet. Dit is namelijk I Do, I Do, I Do, I Do.

Radio 10 en een hit die begon als grap. Zanger Caleb Followill, die herstelde van een schouderoperatie, kon daardoor alleen hoog op de gitaarhals spelen en zo ontstond die herkenbare riff. Ja, de tekst verzon hij er voor de lol bij en eigenlijk vond hij het nummer zelf maar niks. Sterker nog, hij probeert het nog van het album af te krijgen, maar de rest van de band hield dat tegen. Gelukkig maar, je hoorde Sex on Fire, Kings of Leon. Hey, top dat je Radio 10 aan hebt. Speciaal voor iedereen die er geen bal aan vindt. Die dus niet zo heel veel met voetbal heeft, draai ik zometeen de mooiste liefdesverklaring die ooit werd opgenomen in de Motown-studio. Eerst hoor je Doe Maar. En die vrienden die schreef dit over een zoon die zijn eigen pad kiest, terwijl pa maar regels blijft opsommen. Knoop je jas dicht, doe een das om, spreek met twee woorden en zeg u natuurlijk. Ja, en vergeet Vaderdag niet, want dat is volgende week zondag weer. Hè? Begin 1983 stond het op nummer 1 in de top 40. Dit is dus

0: Het werd geschreven door Smokey Robinson, die de inspiratie ervoor kreeg van zijn eigen vrouw Claudette. My Girl, dat waren The Temptations. Nou, even checken of je er nog bij bent op deze zondagavond. Gelukkig, je hebt Radio 10 aanstaan. De top 4000 classics met zometeen onze eigen country koningin. En ik open straks de top 4000 faal van Chic. En je hoort zometeen deze. Ja, het oranje zonnetje schijnt zometeen op tv met Aha.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
9: Hakje dag!
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
14: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mutjomas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
16: De grootste hitlijst aller tijden.
0: Yo!
17: Jan Sluis.
0: Super dat je erbij bent. De top 4000 classics met Ilse de Lange en de top 4000 faal van Chic na A.

0: Dit haalde nooit de top 40, maar het groeide stilletjes uit tot een klassieker. En wist je trouwens dat het een cover is? Het origineel is van de Amerikaanse singer-songwriter Julie Miller uit 1999. Je hoorde Ilse de Lange en I Still Cry.
1: Top 4000 file.
0: Tsukuro en Paul Jong hoor je zo. Eerst open ik de top 4000 file van Chic. De band van gitarist Nile Rodgers en bassist Bernard Edwards, het duo dat eind jaren 70 de dansvloer regeerde. Niet alleen met hun eigen band, maar ook voor anderen. Ze schreven bijna alle hits van Sister Sledge en Upside Down voor Diana Ross. Nile die produceerde later nog Like a Virgin van Madonna. En hun hit Good Times was de basis voor Rapper's Delight van de Sugar Hill Gang, waarmee ze ook nog eens aan de wieg van de hip-hop stonden. Chic staat met 5 hits in de top 4000. En dit zijn ze.

top 4000 hits van Chic. Je hoorde You Are Beautiful, I Want Your Love, Good Times en hun hoogste notering Le Freak op 397. En deze, een nummer over een verboden liefde, maar het is gelukkig niet verboden om deze keihard aan te zetten. En dat adviseer ik je ook om te doen. Dit is

Like Jagger. Ja, leuk geprobeerd, Adam Levine. Maar de echte Jagger, die hoorde je eerder vanavond al voorbij komen met zijn hit Angie. Dit waren Maroon 5 en Christina Aguilera. Dit is Radio 10 met elke avond vanaf 9 uur de Top 4000 Classics. Zometeen na 11 hoor je onder andere Stevie Wonder en Coldplay. Eerst Simon & Garfunkel. En net als veel andere artiesten hebben ook zij een hit over een mysterieuze dame. Haar naam is Cecilia, maar ja, wie is het eigenlijk? Als je goed luistert lijkt het te gaan over een meisje dat er met een ander vandoor gaat. Maar Paul Simon heeft zelf gezegd dat Cecilia verwijst naar de heilige Cecilia, de patrones van de muziek. Het nummer ontstond trouwens op een feestje, roffelend op een pianobankje met een tape recorder erbij. En die opname werd de basis voor deze hit. Cecilia.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
1: Hebbes.
2: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
2: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
4: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Smoland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
4: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
9: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
8: Zo geregeld. 123inkt.nl.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: De Holland & Barrett dagen zijn begonnen. Dit is onze grootste sale van het jaar. Verwen jezelf met kortingen tot wel 70%. Mis het niet. Voorwaarden van toepassing.
11: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Op zoek naar een DJ voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
14: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Het ANP-nieuws van 11 uur.
4: Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze speelde in veel verschillende films en series, maar was bij de meeste mensen toch vooral bekend van haar rol als de bekakte buurvrouw Neutenboom in Flodder. Ze speelde zowel in de bioscoopfilms als de tv-serie. Letty Oosthoek was 88 jaar. De organisatie van de stille tocht in het Zeeuwse Aksel is onder de indruk dat er zoveel mensen hebben meegelopen. Er waren vele honderden deelnemers, maar het kunnen er volgens de organisatie ook duizenden zijn geweest. De stille tocht was voor de drie kinderen en hun schooldirecteur die donderdag overleden bij een verkeersongeluk. Israël zegt de belangrijke leider van Hezbollah te hebben gedood. Hij zou vrijdag zijn omgekomen bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Hezbollah-leider werd in 2007 ook al eens opgepakt door Amerikaanse troepen, maar werd een paar jaar later weer vrijgelaten. En darters Michael van Gerwen en Gian van Veen zijn er niet in geslaagd het landentoernooi World Cup of Darts te winnen. In de finale verloren ze met 10-5 van Engeland. Zij waren met Luke Littler en Luke Humphries als de nummer 1 en 2 van de wereld te sterk voor Nederland. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden.
5: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag in Inside Oranje.
6: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase
7: overleven. Wordt best lastig.
5: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
8: Worden wel wereldkampioen.
9: Ja, natuurlijk.
5: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
10: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mutjemas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en gal.
11: Vanaf morgen, de 80's en 90's top 1500. Radio.

Vanessa Paradis met een liedje uit de pen van haar toenmalige vriend. En dat was niet de minste. Die vriend was namelijk Lenny Kravitz. Vanessa was nog maar 19, was inmiddels wereldberoemd in Frankrijk en daarbuiten nadat ze op haar 14e een hit had met Je Le Taxi. Ja, ze vonden dat het tijd was voor een Engelstalig album. Lenny schreef en produceerde vrijwel de hele plaat, speelde een aantal van de instrumenten en bespeelde buiten opnames om ook nog Vanessa zelf. Hun liefde hield trouwens geen stand en daarna ontmoette Vanessa haar grote liefde Johnny Depp. Dat was Be My Baby. Goedenavond en welkom in het laatste uur van je weekend. Oranje is inmiddels halverwege hun wedstrijd tegen Japan, maar hier scoor je het lekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10, met zometeen Chris Martin die in de problemen komt en straks een Engelse zangeres die zich liet inspireren door Barry White. Eerst Stevie Wonder. Je hoorde meerder vanavond al even voorbij komen als sample in Gangsta's Paradise van Coolio. In deze hit eert hij jazzlegende Duke Ellington en onderweg doet hij ook nog even de groeten aan Count Basie, Glenn Miller, Louis Armstrong en Ella Fitzgerald. Dit is Sir Duke, Stevie Wonder dus in de Top 4000 Classics van Radio 10.

Radio 10 en Trouble. Het komt van hun debuutalbum Parachutes. Chris Martin schreef het als een soort schuldbekentenis over momenten waarop hij zich lelijk gedroeg tegen de mensen om hem heen. Ja, dat is best verfrissend. Zouden we allemaal eens moeten doen, denk ik. Dat was Coldplay. Je luistert naar de Top 4000 Classics van Radio 10 met zometeen een afscheid dat maar niet wil lukken. Eerst een meisje uit Rochdale, vlakbij het Engelse Manchester, met een heerlijke soulstem. Haar naam is Lisa Stansfield. Haar eerste hit is een onverbloemd eerbetoon aan haar grote held Barry White. Luister maar eens naar dat gesproken intro, precies zoals Barry dat altijd deed. En het mooiste, Barry die hoorde het en nam in 1992 samen met haar een duetversie op. Wat een eer. Dit is dus Lisa Stansfield met 10 All Around the World.

0: Het origineel is van de Jackson 5, hoor maar. Met een piepjonge Michael, Gloria Gaynor maakte er in 1974 een van de allereerste grote disco-hits van. Dat was Never Can Say Goodbye. Je bent bij Radio 10 op zondagavond, de Top 4000 Classics, met zo de op één na hoogste Nederlandse notering uit de Top 4000. Straks brengen vijf dames wat extra pit in je avond en je hoort zometeen deze. Geschreven door de Bee Gees, die hoor je ook meezingen. Het is Dionne Warwick en je hoort er zometeen.
1: Radio 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Komende week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zit hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
7: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
11: Omdat je mijn favoriete papa bent.
12: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
13: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
14: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
15: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
14: Zonnebrandcreme?
15: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
0: Goed dat je er nog steeds bij bent. Dit is Radio 10 met de Golden Earring en de Spice Girls na Heartbreaker. Hier is Dion.

0: Alleen Rollercoaster van Danny Vera deed het nog beter.
1: Top 4000.
0: Classics. Die staat namelijk nog twee plekjes hoger. Dit is de op 1 na hoogst genoteerde Nederlandse hit in de top 4000 tot nummer 5. Geschreven door George Kooijmans en Barry Hay. Het werd in 1974 zelfs een hit in Amerika. En de Golden Earring toerde vervolgens als eerste Nederlandse rockband door de Verenigde Staten. Wat een avontuur moet dat geweest zijn. Vorig jaar zomer overleed George Kooijmans op 77-jarige leeftijd aan de gevolgen van ALS. Maar zolang er ergens een auto de nacht in rijdt, klinkt zijn gitaar. Dat was Radar Love. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10... met zometeen een heerlijke, gladde Top 4000 hit van Sade. En morgenochtend om 8 uur gaat de ethische 90's Top 1500 los. 2 weken lang hoor je het allerbeste uit de jaren 80 en 90... samengesteld door jou. En deze dames staan zeker in de lijst... maar zullen ze er ook in staan met dit nummer? Ja, je hoort het vanaf morgen bij Radio 10 in de ethische 90's Top 1500 dus. Het zijn de Spice Girls. Je hoort ze nu in de Top 4000 Classics met Spice

Radio 10 en Nielson en Miss Montreal. Ze leerden elkaar kennen bij de beste singer-songwriter van Nederland. Zij zat in de jury, hij stond op het podium. Op de afterparty van de finale werd het idee geboren voor een duet. En dat groeide uit tot de grootste Nederlandstalige hit van dat moment. Dat was Hoe. Tot zover de Top 4000 Classics voor vanavond. Morgenavond vanaf 9 uur is Edwin er weer met een nieuwe. En morgenochtend om 8 uur, ik zei het net al, start de 80s en 90s Top 1500. 2 weken lang het beste uit de jaren 80 en 90 bij Radio 10. En helemaal aan het begin van deze Top 4000 Classics hoorde je Tina Turner al samen met David Bowie. En we eindigen ook bijna met haar, want luister... Met deze cover maakte ze in 1983 haar comeback. Het was Tina's eerste hit in jaren en de opmaat naar Private Dancer. Maar het origineel, dat is van de man met misschien wel de zachtste stem ooit. Uit 1971 is dit Al Green met die...

0: 10 tenders, alsjeblieft.
1: Ja, dat is dan 8 euro.
0: Hè? 8? Oké. Okay.
2: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
3: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je...

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Ben je ook nieuwsgierig?

0: Toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Waar zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Na maanden onderhandelen zijn Amerika en Iran er eindelijk uit. Er is een vredesdeal tussen de twee landen. Amerika en Iran hebben beloofd onmiddellijk te stoppen met vechten, ook in Libanon. En de Straat van Hormuz gaat per direct weer open. Het vredesakkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. En als er zo'n vredesbestand komt in Oekraïne, dan moet het land binnen een jaar lid worden van de EU. Dat zegt een belangrijke buitenlandadviseur van het kabinet. Vorige week zei buitenlandminister Berendsen nog dat het kabinet terughoudend wilde zijn met het versneld toelaten van nieuwe landen. In het Brabantse Dongen zijn 2 mensen aangehouden die waarschijnlijk betrokken zijn bij een schietpartij in Bergen op Zoom eerder op de avond. Dat meldt Omroep Brabant. De politie opende na de schietpartij een klopjacht en is nog op zoek naar meer mensen. Hoeveel mensen is niet bekend? Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. En de Amerikaanse zanger Oliver Tree is overleden. Hij was een van de slachtoffers van het helikopterongeluk in Rio, waarbij 6 doden vielen. Hij was er op wereldtour. Tree scoorde 4 jaar geleden een grote hit in Nederland met het nummer Miss You. Ook werkte hij met David Guetta en Tommy Cash. Oliver Tree was 32 jaar. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden.

Het WK is niet geweldig begonnen voor het Nederlands elftal. Ze speelden met 2-2 gelijk tegen Japan. Virgil van Dijk kopte kort na rust de 1-0 binnen. Nadat Japan op gelijke hoogte kwam, maakte Crescencio Sommerville de 2-1 voor Oranje. Nederland leek lang te gaan winnen, maar vlak voor tijd maakten de Japanners de gelijkmaker. En Curaçao heeft op een eerste WK-wedstrijd ooit niet weten te verrassen. Ze verloren met 7-1 van Duitsland. Bondscoach Dick Advocaat had wel verwacht dat ze niet van de Duitsers zouden winnen, maar niet met zulke cijfers. Toch blijft hij positief. Hij vindt het geweldig dat Curaçao überhaupt meedoet. Het lijkt erop dat er vrede komt in het Midden-Oosten. Er ligt een vredesdeal tussen Amerika en Iran. Die stoppen per direct met vechten, ook in Libanon. En ook de straat van Hormuz gaat weer open. De komende dagen vinden nog een paar gesprekken plaats en vrijdag wordt het akkoord ondertekend in Zwitserland. En vanaf vandaag is het speciale klimaatticket voor de trein te koop. Voor €49 per maand kunnen mensen deze zomer 2 maanden buiten de spits reizen met de trein. Het kabinet hoopt zo meer mensen uit de auto te krijgen. Er is veel animo voor de actie. Meteen om middernacht was de NS-website overbelast. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden.

Ronald Koeman kan wel leven met het 2-2 gelijkspel tegen Japan. Hij vond het een topwedstrijd, zei hij tegen de NOS. De bondscoach baalt van de tegengoals, maar hij heeft ook veel goede dingen gezien. De volgende wedstrijd van Oranje is zaterdag, dan spelen ze tegen Zweden. De wedstrijd van Oranje werd ook door koning Willem-Alexander en koningin Maxima gevolgd. Dat deden ze samen met keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan. Ze zijn in Nederland voor een staatsbezoek. Sport verbroedert, schrijft het Koninklijk Huis bij een selfie van Willem-Alexander met de Japanse keizer. Bij veel incidenten op militaire kazernes is alcohol in het spel. Dat blijkt uit geheime stukken die Trouw heeft ingezien. Het gaat om wangedrag, vechtpartijen en ongelukken. Soms raakten daardoor ook mensen gewond. Vooral op feestjes gaat het vaak mis. En president Trump is vandaag 80 geworden en dat is geen gemiddelde verjaardag. Eerder vanavond kondigde hij een vredesbestand aan met Iran. En rond deze tijd begint in de achtertuin van het Witte Huis een MMA-kooigevecht. Ook worden er motorstunts gedaan, vliegen er straaljagers over en is er een vuurwerkshow. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden.